0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met een B-52-bommenwerper in Californië zijn 8 bemanningsleden omgekomen, meldt de Amerikaanse luchtmacht. Kort na het opstijgen stort het toestel neer. De oorzaak is nog onbekend. De bommenwerper zou een test doen met het radarsysteem toen het misging. Op beelden van CNN is een zwarte plek te zien op de landingsbaan met veel rook. Volgens een kolonel van de luchtmacht was het ongeluk niet te overleven. De VS vliegt al sinds de jaren 50 met de B-52, onder meer in Vietnam, de Golfoorlog, Afghanistan en onlangs nog in Iran. Een jongen van 2 is de afgelopen avond zwaar gewond geraakt toen hij uit het raam viel op de tweede verdieping van een woning in Rotterdam. Het gebeurde rond 10 uur in de wijk Sjaarloos. Volgens de politie hebben hulpdiensten de jongen gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren in Rotterdam is onbekend. De premier van Hongarije mag voortaan maximaal 2 termijnen aanblijven. Dat komt neer op 8 jaar. Het Hongaarse parlement heeft voor een wijziging van de grondwet gestemd waar dat in staat. De maatregel geldt met terugwerkende kracht voor alle Hongaarse premiers na 2 mei 1990. Dat betekent dat Viktor Orbán nooit meer premier kan worden. De Fidesz-partij van Orbán spreekt van een persoonlijke aanval op hem. De Hongaarse president Szijjártó moet de wet nog wel ondertekenen. Orbán was 16 jaar premier van Hongarije tot april dit jaar. Onder hem werd het land een van de meest corrupte landen van Europa. Op het WK voetbal hebben Saoedi-Arabië en Uruguay gelijk gespeeld. De wedstrijd eindigde in 1-1. Afgelopen avond speelde België gelijk tegen Egypte. Ook daar was de eindstand 1-1. En in de wedstrijd Kaapverdië-Spanje werd niet gescoord. Het bleef 0-0. Dan het weer, bewolking met hier en daar regen en 7 tot 15 graden. In de ochtend vooral in het oosten een enkele bui. In de loop van de middag steeds meer zon en droog bij 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met een B-52-bommenwerper in Californië zijn alle 8 bemanningsleden omgekomen, meldt de Amerikaanse luchtmacht. Kort na het opstijgen stortte het toestel neer. De oorzaak is nog onbekend. De bommenwerper zou een test doen met het radarsysteem toen het misging. Op beelden van CNN is een zwarte plek te zien bij de landingsbaan met veel rook. Volgens een kolonel van de luchtmacht was het ongeluk niet te overleven. Amerika vliegt al sinds de jaren 50 met de B-52, onder meer in Vietnam, de Golfoorlog, Afghanistan en onlangs nog in Iran. Collega's van Wim T. Schippers hebben geschokt gereageerd op zijn overlijden. De kunstenaar en programmamaker overleed vorige week woensdag, zo werd gisteravond bekend. Hij was 83. Collega's, stemacteur en cabaretier Paul Hane noemt Schippers heel vernieuwend, met een ontregelend gevoel voor humor en ontzettend geniaal. En de VVPRO noemt het onbeschrijfelijk wat Schippers voor de omroep heeft betekend. Een jongen van 2 is de afgelopen avond zwaar gewond geraakt toen hij uit het raam viel op de tweede verdieping van een woning in Rotterdam. Het gebeurde rond 10 uur in de wijk Schaarloos. Volgens de politie hebben hulpdiensten de jongen gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onbekend. Op het WK voetbal hebben Saudi-Arabië en Uruguay gelijk gespeeld. De wedstrijd eindigde in 1-1. Afgelopen avond speelde België gelijk tegen Egypte. Ook daar was de eindstand 1-1. En in de wedstrijd Kapverdië-Spanje werd er niet gescoord. Het bleef daar 0-0. Op dit moment speelt Iran tegen Nieuw-Zeeland. Voor de wedstrijd demonstreerden tegenstanders van het Iraanse regime buiten het stadion. Dan het weer. Het is bewolkt met hier en daar wat regen bij 7 tot 15 graden. In de ochtend vooral in het oosten een enkele bui. In de loop van de middag steeds meer zon en droog. Het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met een B-52-bommenwerper in Californië zijn alle 8 bemanningsleden omgekomen, meldt de Amerikaanse luchtmacht. Kort na het opstijgen stortte het toestel neer. De oorzaak is nog onbekend. De bommenwerper zou een test doen met het radarsysteem toen het misging. Op beelden van CNN is een zwarte plek te zien bij de landingsbaan met veel rook. Volgens een kolonel van de luchtmacht was het ongeluk niet te overleven. De VS vliegt al sinds de jaren 50 met de B-52, onder meer in Vietnam, de Golfoorlog, Afghanistan en onlangs nog in Iran. Collega's van Wim T. Schippers hebben geschokt gereageerd op zijn overlijden. De kunstenaar en programmamaker overleed vorige week woensdag, zo werd gisteravond bekend. Hij was 83 jaar. Collega stemacteur en cabaretier Paul Hanen noemt Schippers heel vernieuwend, met een ontregelend gevoel voor humor en ontzettend geniaal. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jetten zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. De afgelopen dag werd bekend dat Jetten daarbij zal zijn. Een groot deel van de Tweede Kamer vindt het al langer tijd voor een passend gebaar, maar ook erkenning uitspreekt. Op het WK voetbal hebben Saoedi-Arabië en Uruguay gelijk gespeeld. De wedstrijd eindigde in 1-1. Afgelopen avond speelde België gelijk tegen Egypte. Ook daar was de eindstand 1-1. En in de wedstrijd Kaapverdië-Spanje werd niet gescoord. Het bleef 0-0. Dan nog het weer. Het is bewolkt met hier en daar regen bij 7 tot 15 graden. In de ochtend vooral in het oosten een enkele bui. In de loop van de middag steeds meer zon. Het blijft droog en het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

mijn kleine meid nog even. Dan ga jij je eigen weg. Je krijgt een eigen mening. En je hoort niet meer wat ik zeg. Je zult straks met je beide benen in het leven staan. En ik zal moeten wennen dat ik jou moet laten gaan, mijn kleine vrouw. Ik hou van jou.

0: Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De tekst van het akkoord tussen de VS en Iran wordt mogelijk al voor vrijdag bekendgemaakt. Dat zegt de Amerikaanse vicepresident Vance tegen Fox News. President Trump zei eerder dat de inhoud pas op vrijdag bekend zou worden na een ceremonie in Genève in Zwitserland. Daar wordt het document persoonlijk getekend door beide landen. Ze hebben het al elektronisch ondertekend. Vance zegt dat de tekst anderhalve pagina lang is en noemt het een vrij algemeen document. Vance verwacht dat de VS en het Internationaal Atoomenergieagentschap Iran gaan helpen bij het vernietigen van hoogverrijkt uranium. In Californië is een Amerikaanse B-52-bommenwerper neergestort kort na het opstijgen. Alle 8 bemanningsleden zijn daarbij om het leven gekomen. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onduidelijk. Het toestel zou een test doen met het radarsysteem, maar crashte ten noordoosten van Los Angeles. Op het circuit van het Belgische Zolder bij Hasselt is gistermiddag een Nederlandse motorrijder omgekomen. De man van 53 kwam uit de buurt van Maastricht, meldt de Limburgse omroep L1. Volgens de VRT viel hij hard met zijn motor tijdens een oefening. De directeur van het circuit zegt dat de man mogelijk niet goed heeft geschakeld. Hij reed op hoge snelheid en vloog uit de bocht. Op het circuit waren spoedartsen, maar zij konden niets meer doen voor de man. Hij overleed ter plekke. Op het WK voetbal is de wedstrijd Iran-Nieuw-Zeeland geëindigd in 2-2. Voor de wedstrijd demonstreren tegenstanders van het Iraanse regime buiten het stadion. Eerder speelde Saoedi-Arabië gelijk tegen Uruguay, het werd 1-1. En ook de eindstand van België tegen Egypte afgelopen avond was 1-1. In de wedstrijd Kaapverdië-Spanje werd niet gescoord, het bleef daar 0-0. Dan het weer, vanochtend in het oosten een enkele bui. In de middag meer zon, het is dan droog en het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een Russische kunstenaar en criticus van president Poetin is in Polen op straat doodgeschoten. En dat gebeurde in de stad Białowodlaska, een stad op ongeveer 35 kilometer van de grens met Wit-Rusland. Volgens de politie lijkt het op een geplande moordaanslag. De dader is niet opgepakt. Kunstenaar en cartoonist Semyon Skripetsky maakt een naam met spottekeningen over Poetin, de Wit-Russische machthebber Alexander Lukashenko en Sovjet-dictator Jozef Stalin. In Californië is een Amerikaanse B-52-bommenwerper neergestort, kort na het opstijgen. Alle 8 bemanningsleden zijn daarbij om het leven gekomen. Het toestel zou een test doen met het radarsysteem, maar crashte vlak na het opstijgen, vertelt deze luchtmachtkolonel.
2: It took off and immediately after takeoff crashed and burst into flames. After reviewing the footage of the crash, it was deemed that this was an unrecoverable crash and unsurvivable.
1: Volgens de kolonel was het ongeluk niet te overleven. Oud-schaatster Irene Wüst is door NOC-NSF benoemd tot chef de mission. Ze zal de Olympische ploeg leiden bij de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. Bevalt die samenwerking, dan zal ze die functie ook bekleden tijdens de winterspelen van 2030 in de Franse Alpen. De 40-jarige oud-schaatster is de opvolger van Pieter van der Hogeband. Vannacht speelde Iran zijn eerste wedstrijd op het WK voetbal. In Los Angeles was Nieuw-Zeeland de tegenstander. Er wonen ook de meeste Iraniërs in Los Angeles, die zijn gevlucht voor het islamitische regime in Iran. Buiten het stadion werd gedemonstreerd en mensen hadden vlaggen bij zich van voor de islamitische revolutie. Die moesten ze inleveren, maar dat deden ze niet allemaal, zag verslaggever Noortje Deutekom.
3: Ja, je zag dat vervolgens wel in het stadion. Mensen hadden die vlag toch mee weten te smokkelen. Die hebben we uitgebreid gezien, daar die werd uitgevouwen. Vooral tijdens de goals. Maar dat hebben jullie op televisie niet kunnen zien, want dat heeft de FIFA buiten beeld gelaten.
1: De wedstrijd in Los Angeles eindigde in 2-2. Het weer, in het oosten nog een enkele bui. Vanmiddag meer zon bij droog en 19 tot 25 graden. Morgen wisselend bewolkt met vooral in het noorden kans op regen. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: Met buitenzonwering van De Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij De Kroon.
2: Kringloop de wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanalen Eiland. Gratis parkeren.
3: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij De Kroon.
4: Bingo FM met het regionieuws.
5: Goedemorgen. De overlast van stuntende jongeren in de wijk Overvecht wordt op meer plaatsen ervaren dan alleen in de buurt van het winkelcentrum. Dat blijkt uit reacties op berichtgeving van RTV Utrecht. Na een artikel over de overlast bij het winkelcentrum van hardrijdende jongeren in auto's en op scooters kwamen veel reacties. Utrechters zeggen ook last te hebben van lawaai en stuntende jeugd op andere plekken in de wijk. De politie bevestigt dat. Een ruime meerderheid van de Utrechtse gemeenteraad wil opheldering van burgemeester Dijksma over het plan voor een nieuwe koffieshop in de binnenstad. Een ondernemer wil er een openen aan de Zakkendragersteeg. Het Utrechtse college staat daar positief tegenover. Maar de gemeenteraad is nog niet enthousiast. Omdat de steeg erg smal is, zou die extra kwetsbaar zijn, vinden partijen. Ook zijn er ondernemers en omwonenden met zorgen. Meer Utrechters zijn tevreden over de hulp die ze krijgen in de huishouding. Dat staat in het rekenkamerrapport Stof tot Nadenken. Bijna 8 op de 10 inwoners van de stad vindt hun huis schoon en leefbaar. 10 jaar geleden was dat nog maar de helft van de mensen. Wel zijn er wachtlijsten door personeelstekorten en ook krijgen mensen soms minder hulp dan afgesproken. De gemeente Utrecht biedt huishoudelijke hulp aan om ervoor te zorgen dat inwoners zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Van tientallen auto's in Ondiep zijn de banden lek gestoken. Meerdere bewoners melden dat hun banden lek zijn en zeggen dat er nog meer auto's doelwit zijn geweest. Zo raak zijn in de Jongeriusstraat en de Hoogstraat. Inmiddels zijn een hoop banden gerepareerd. De politie roept de slachtoffers op om aangifte te doen. Het weer afwisselend bewolking en zon met in de ochtend nog kans op een buitje en het wordt zo'n 22 graden.
0: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: Met buitenzonwering van De Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij De Kroon.
2: Kringloop de wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanalen Eiland. Gratis parkeren.
3: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij De Kroon.
4: Bingo non-stop.

Verleden is verboden. Ik wou dat het verdween, maar ik zie ons samen lopen.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het Rode Kruis slaat alarm over de wereldwijde gevolgen die El Niño kan hebben. De hulporganisatie vreest dat het weerfenomeen de komende tijd grote problemen kan veroorzaken.
2: Ernstige droogte, wateroverlast, maar ook bijvoorbeeld natuurbranden. Nou, we maken ons het meeste zorgen om gebieden zoals Afrika, delen van het Midden-Oosten, maar bijvoorbeeld ook Somalië en Bangladesh, waar we bang zijn voor droogte en overstromingen.
1: El Niño is een terugkerend fenomeen dat over de hele wereld voor allerlei weersextremen zorgt. De Wereldmeteorologische Organisatie waarschuwde begin deze maand voor een bijzonder sterke El Niño. Russische kunstenaar en criticus van president Poetin is in Polen op straat doodgeschoten. En dat gebeurde in de stad Biała-Podlaska, een stad op ongeveer 35 kilometer van de grens met Wit-Rusland. Volgens de politie lijkt het op een geplande moordaanslag. De dader is niet opgepakt. De kunstenaar en cartoonist Semyon Skrepetsky maakte naam met spottekeningen over onder meer president Poetin. Bij een crash met een bommenwerper in Californië zijn alle 8 bemanningsleden omgekomen, meldt de Amerikaanse luchtmacht. Kort na het opstijgen stortte het toestel neer. De oorzaak is nog onbekend. De bommenwerper zou een test doen met het radarsysteem toen het misging. Op het WK voetbal hebben Iran en Nieuw-Zeeland gelijk gespeeld. Nieuw-Zeeland kwam 2 keer op voorsprong, maar Iran wist steeds terug te komen, zag ook commentator Jeroen Elshoff.
3: Hier is Reza Jan. Goedemorgen Reza Jan. En een goal van Iran. Zo is het 2-2.
1: En dat bleef het ook, 2-2. Voor de wedstrijd demonstreerden tegenstanders van het Iraanse regime buiten het stadion. Vannacht was er nog een wedstrijd. Saudi-Arabië en Uruguay speelden gelijk. Het werd 1-1. Het weer. Vanochtend in het oosten een enkele bui. In de middag meer zon. Het is dan droog en 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

Goldband en een noodgeval. Hallo, goedemorgen. Dinsdag 16 juni 2026. Met 2 uur lang informatie uit je eigen woonplaats Utrecht en een hele race van lekkere muziek. Bijvoorbeeld Amalia, Wesley Bronkhorst.

Ciao, ciao, zeiden we gisteren ook tegen Wim T. Schippers. Radio- en tv-man en kunstenaar. Straks om 8:30 zal ik even een liedje van hem van zijn hand draaien. Wesley Bronkhorst en Amalia. En een hele goede morgen. Het is, als ik zo naar buiten kijk, het is van alles en nog wat. Hè. Het is weer het weer van de afgelopen dagen. Het is een beetje bewolkt. Maar de zon die gaat er vandaag doorheen komen. Gisterenmiddag brak de zon door. Het was meteen echt ook wat warmer. Hè. Het gaat een beetje zomer worden, mensen. Langzamerhand. Vandaag een hoogtepunt met 23 graden. Morgen ook 23 graden. En dan gaan we echt de warmere temperatuur in. Je zal het allemaal gaan meemaken. Vandaag bijna geen wind. Windkracht 2 en neerslagkans van 15% ongeveer. Vanavond opklaringen. Meer bewolking vannacht vanuit het westen. Kans op regenbuitje. Misschien zo ook nog een heel klein buitje. Maar daar hebben we het eigenlijk wel gehad. Dat is een beetje het weer. En fijn dat je erbij bent bij Bingo FM. Even kijken naar de situatie op de weg. Gisteren was het heel rustig op de weg. Vandaag valt het ook wel redelijk mee, hoor. Kom je naar Utrecht rijden vanaf de A2 tot Van Gelder-Malsen tot en met Eveningen staat 7 kilometer file. Ik zeg het dan nog maar even. Dan de A12 op weg naar Utrecht. 26 kilometer file door een kapotte vrachtauto tussen Gouden West en Nieuwebrug. Hou daar rekening mee als je naar Utrecht wil komen rijden. A27 Breda richting Utrecht. 10 kilometer file tussen Gorkum en Lexmond. En dan heb ik de weg Utrecht richting Gorkum, de A27. Daar staat 3 kilometer file door een kapotte vrachtauto tussen Rijnsweerd naar de A28 richting Amersfoort en Houten. Dan de A28 Amersfoort richting Utrecht. 3 kilometer file door een ongeluk. De hoofdrijbaan is dicht tussen afrit Maren en afrit Den Dolder. En tussen afrit Den Dolder en knooppunt Rijnsweerd staat vervolgens ook nog 6 kilometer file op de A28. Bijzondere files eigenlijk vandaag. Het is op dit moment 12 graden en we gaan dus een mooi dagje beleven. En ik heb heerlijke muziek voor je van Tino Martin, Jong en Dom.

Jongedom, Tino, Martin, mensen aankomende zaterdag is het vaderdag. Ik zeg het maar. Bijvoorbeeld in die ideetje bij Villa Jongerius, dat mooie gebouw. Villa Jongerius aan de Kanaalweg. Hè. Daar vindt aankomende zondag voor het eerst Utrecht Festival plaats. Het is een kleinschalig foodfestival en de initiatiefnemers zijn Bub en Fien Jongerius. Vader en dochter, met het festival willen ze lokaal ondernemerschap onder de aandacht brengen. Bezoekers laten kennismaken met makers uit de stad. Dat is dan wel leuk. Er is veel lokaal talent, zeggen ze. En iedereen blinkt uit in zijn eigen vakgebied. En we hopen dat de mensen in het zonnetje worden gezet. En dat ze hun waren kunnen aanbieden. En bezoekers kunnen van 1 uur aankomende zondag tot 6 uur proeven van brood van een bakkerij. Bier van een brouwerij. Ja, nou ja, zeg maar bakkerij Cadet. Brouwerij 11 is bier. IJs van Roberto Gelato. Friet van Dap. Die werd vorig jaar wereldkampioen frietbakken. En er zijn wijn- en alcoholvrije proeverijen, speciale koffie en internationale happies. En hopelijk kunnen we een traditie ervan maken en steeds meer Utrechtse producenten in het zonnetje zetten. Naast eten en drinken is er ook nog live muziek van de Utrechtse band Ben Jolien. En de toegang is helemaal gratis. Villa Jongerius aan de Kanaalweg. En het evenement is een initiatief van Bub en Fien Jongerius, vader en dochter. Aankomende zondag, als je niks te doen hebt. En ook de villa wil bewonderen, want het is echt een meester van de bouwkunst. Dan kun je daarheen. En dan kun je daar allerlei hapjes in je mond en je mik douwen. En luisteren naar muziek. Leuk. Voor aankomende zondag. Zondag, het is maar een ideetje hoor. Op de pagina van Duik kun je alle details vinden. Hier is Samantha Steenwijk. Je weet niet wat je mist als je niet gaat.

0: Gerrit Joling, niet voor één keer. Tramreizigers, opgelet, vanaf eind juni. Over 2 weken rijden en 9 dagen lang geen trams tussen Utrecht Centraal, IJsselstein en Nieuwegein. Ik zeg het maar even, omdat je ook daarmee te maken krijgt als je naar het Sint-Antonius wil. Het is echt wel een ding, hoor. Er is vervangend vervoer, maar niet naar alle plekken. Nou, zaterdag 27 juni tot en met zondag 5 juli wordt er aan de trambanen gewerkt. Rails, bovenleidingen, wissels, kruisingen en verschillende technische installaties langs het traject krijgen een grote onderhoudsbeurt. Ja, mijn moeder noemt altijd rails. Rails. Daar moet ik een beetje om grinniken als ik het voor. Maar de rails, dat heeft onderhoud nodig van de tram. Zo zorgen we ervoor dat de tram ook in de toekomst veilig, betrouwbaar en comfortabel kan rijden. Al dus de provincie Utrecht. Maar er is vervangend vervoer geregeld om van A naar B te komen. De rijden vervangende bussen die vertrekken vanaf halte C op Utrecht Centraal. En die bussen rijden even vaak als de tram. En reizigers richting IJsselstein en Nieuwegein kunnen gebruik maken van de gewone buslijnen. Maar, en dat is een belangrijke als je naar het Sint-Antonius wil. De vervangende bussen rijden niet langs alle tramhaltes. En wie naar het Sint-Antonius ziekenhuis in Nieuwegein wil, die moet naar Nieuwegein City reizen. En vanaf daar een belbus reserveren. Dus hou daar rekening mee. Hè? Ook met je planningen en met je afspraken. Dat is toch wel een dingetje, hoor. Ook reizigers tussen IJsselstein Binnenstad en IJsselstein Zuid, die moeten van tevoren de belbus inschakelen. Scootmobielen kunnen niet mee in de bus, zo meldt het UOV. En speciaal voor scootmobielgebruikers kan vervangend vervoer worden geregeld. Zo moeten we rit minimaal 2 uur van tevoren telefonisch aanmelden. Van zaterdag 27 juni tot zondag 5 juli heb je afspraken in die 9 dagen bij het Sint-Antonius, of moet je naar IJsselstein, naar de binnenstad. Hou het allemaal even in de gaten. Het is toch echt wel een dingetje, hoor. En dat zijn echt wel dingen waar je rekening mee moet houden. Zeker als je in het ziekenhuis afspraken hebt en je met het openbaar vervoer moet. Hier is Cadans in het donker.
1: Ik had het je nog niet gezegd.

keer niets. En Wim T. Schippers is gisteren overleden. Een geniale tv-man. Van Oekels Discohoek was heel beroemd. Voor mijn generatie dan. Maar ook een radioprogramma. Ron Flon Flon met Jacques Plafond. Wat hij heeft gemaakt. Van 84 tot en met 91. Met geniale muziek. Hij heeft ook veel liedjes geschreven. Je hoort straks een klassieker van hem. Ja, leuk. Eerst naar het nieuws. Met de bank zitten ze en Roxy Dekker. Tot zo, tot zo, tot zo. Einde.

0: so fast. Wanted to be everlasting.
1: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
2: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
3: Doet u voorzichtig met mijn vader.
2: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
4: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op ProMetaal.nl.
5: Bingo FM met het regio nieuws.
6: Goedemorgen. De overlast van stuntende jongeren in de wijk Overvecht wordt op meer plaatsen ervaren dan alleen in de buurt van het winkelcentrum. Dat blijkt uit reacties op berichtgeving van RTV Utrecht. Na een artikel over de overlast bij het winkelcentrum van hardrijdende jongeren in auto's en op scooters kwamen veel reacties. Utrechters zeggen ook last te hebben van lawaai en stuntende jeugd op andere plekken in de wijk. De politie bevestigt dat. Een ruime meerderheid van de Utrechtse gemeenteraad wil opheldering van burgemeester Dijksma over het plan voor een nieuwe koffieshop in de binnenstad. Een ondernemer wil er een openen aan de Zakkendragersteeg. Het Utrechtse college staat daar positief tegenover. Maar de gemeenteraad is nog niet enthousiast. Omdat de steeg erg smal is, zou die extra kwetsbaar zijn, vinden partijen. Ook zijn er ondernemers en omwonenden met zorgen. Meer Utrechters zijn tevreden over de hulp die ze krijgen in de huishouding. Dat staat in het rekenkamerrapport Stof tot Nadenken. Bijna 8 op de 10 inwoners van de stad vindt hun huis schoon en leefbaar. 10 jaar geleden was dat nog maar de helft van de mensen. Wel zijn er wachtlijsten door personeelstekorten en ook krijgen mensen soms minder hulp dan afgesproken. De gemeente Utrecht biedt huishoudelijke hulp aan om ervoor te zorgen dat inwoners zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Van tientallen auto's in Ondiep zijn de banden lek gestoken. Meerdere bewoners melden dat hun banden lek zijn en zeggen dat er nog meer auto's doelwit zijn geweest. Zo raak zijn in de Jongeriusstraat en de Hoogstraat. Inmiddels zijn een hoop banden gerepareerd. De politie roept de slachtoffers op om aangifte te doen. Het weer afwisselend, bewolking en zon met in de ochtend nog kans op een buitje en het wordt zo'n 22 graden.
5: De Ochtendshow met Fred Siebelink.
7: Recht uit het hart. Bingo FM.
8: Aan alle die deze plaat hebben toevertrouwd aan een kostbare audio-installatie, ter gelegenheid van weet ik veel en nog zoiets, is het dan eindelijk zover. Chef Van Oekel, dat ben ik dus. We beginnen meteen, want ik heb nog wat anders aan mijn kop. Dan gaan we voor een plaat aan elkaar lullen. Reeds, kan die? Kom er wel van!

Ze heeft dan ook al het liedje geschreven door Wim T. Schippers, geniale kunstenaar. Hij heeft onder andere de bindenkaarsvloer bedacht, die ook in het Centraal Museum in Utrecht is neergelegd in 1997. Ik ben toen bezig kijken, er hing al lucht in het museum. Je wil het niet weten. En Utrechters legden de hagelslag in de sneeënbrood op. Hij maakte uit van de kunstenaarsbeweging, hij maakte daar deel van uit van Fluxus. En Fluxus maakte kunst die gewoon weer snel kon verdwijnen. Ze hadden zoiets van, waarom zou je iets in een museum gooien? Hij is beroemd van het flesje water wat hij in zee gooide. Fluxus had zoiets van, ja, kunst is wel leuk, maar ook een beetje onzin. Hij heeft heel veel tv-programma's gemaakt. Terug naar Jolanda. Natuurlijk ook van ons Disco Hoek Hoepla. Allemaal baanbrekende tv-programma's. En de totaal chaotische show Ronflonflon met Jacques Plafond op de radio. Van 84 tot en met 91. Daarnaast heeft hij nog een wetenschapsquiz gepresenteerd. En sowieso een mens die gewoon allerlei dingen deed die niet zo 1, 2, 3 werden geaccepteerd, maar later werden gezien als zeer, zeer vernieuwend en heel apart. Hij heeft zelfs nog een keer honden op het podium gegooid als een soort toneelstuk, totaal ongeregisseerd. En mensen gingen daarnaar kijken. Echt waar, ja, leuk hè. Helaas, hij is niet meer. Een bijzondere man uit mijn jeugd in ieder geval. Misschien heb je geen idee waar ik het over heb, maar ik denk dat je iedereen wel eens een keer een woord van hem heeft gehoord. Zoals Pollens, Reeds of Gekte. Het woord Gekte is van hem afkomstig bijvoorbeeld. Dat weet bijna niemand. Maar ja, hij had een liedje van Yves Blokker, dat heette De Radio Lekte en ik had last van Gekte. En het woord Gekte is overgenomen. Dat gebruiken wij. En heel veel meer woorden hoor trouwens. Maar goed. Nou, Wim T. Schippers. Ach, man, man, man. Het is tijd voor muziek. Django Wagner, waarom ben jij gegaan? Zo in Terran, Luna, Twin en andere hazes, daar begin ik mee. De nacht is mijn leven. Is de verkeer, hoor je dat ook, hè?

leven hoorde hier bij Bingo FM. Mensen, ik had het net nog over Wim T. Schippers. Hij deed natuurlijk ook de stem van Ernie. Met. Ik kan het niet zo goed nadoen, maar ja, daar is hij wereldberoemd mee geworden in Nederland. Wim T. Schippers en natuurlijk al die andere dingen. Van mijn generatie een belangrijke man. Files A12, Den Haag richting Utrecht tussen Reewijk en Nieuwebrug. 4 kilometer file en daar staat ook tussen Woerden en de Meren vervolgens 3 kilometer file op diezelfde A12. Tussen Harmelen en Knoopend Oude Rijn kom je dan ook nog 5 kilometer file tegen. Dus Bokkie PA op de A12. En dan heb ik de A27 tussen industriegebied Avelingen en Lexmond 6 kilometer file. En de andere kant op ook Amersfoort richting Utrecht 3 kilometer file. Door ongeluk, de hoofdrijbaan is dicht. Je kunt de parallel rijbaan gebruiken. Stilstand verkeer tussen afrit Maren en knooppunt Rijnsweert. En dat zijn op dit moment de belangrijkste files die ik heb te melden. Het valt op zich allemaal reuze.

0: Django Wagner, waarom ben jij gegaan? Nou, één man die niet gaat, dat is Manuela Gijssen. Hij is transdev-topman. En hij is verantwoordelijk min of meer voor de grootschalige busuitval in Utrecht. Ja, weet je, transdev heeft uiteindelijk Qbuzz overgenomen. En die wissel, de concessiewissel van de komende 10 jaar... die verliep rampzalig. Al dus een interview in De Telegraaf door Martijn Scholenberg. Hij zegt, die Martijn, ja, een vijfde van de bussen in Utrecht viel uit, terwijl de reizigersinformatie haperde. En dat was eigenlijk erkend, La Gijssen. Als een bus uren van tevoren uitvalt, kunnen reizigers daar nog op anticiperen. Maar dat kan niet als er op een bordje staat dat er binnen enkele minuten een bus komt, maar dat die uiteindelijk helemaal niet verschijnt. Je wil niet dat die lijnen uitvallen die maar 1 keer per uur gaan. En volgens hem ontstonden de problemen door externe factoren en eigen onderschatting. En dat de maatschappij als eerste OV-bedrijf in Europa in 1 keer volledig op elektrische bussen overging, omdat die nieuwe dieselbussen niet meer mochten gebruikt worden. En dat bracht uitdagingen. Ja, nou ja, dan krijg je dat. Weer stroom, hè? Weer Utrecht en stroom, mensen. Toen we een concessiebod deden, al dus deze topman, stonden de seinen qua stroomlevering in Utrecht nog op oranje. Het was krap, maar er waren mogelijkheden. En in de maanden van onze start werden ze opeens rood. En toen konden bijna niks meer. Op een potentiële laadstationplek daalde de beschikbare stroomcapaciteit. En toen moesten we een andere locatie zoeken. En dat deed Transdev volgens eigen zeggen razendsnel. Maar toch ontstond de vertraging. Ja, en dan krijg je dat. Daardoor had de Transdev-maatschappij bij de start van de overname van Qbuzz slechts 60% van de verwachte stroomcapaciteit. En we dachten het daarmee net te redden, maar op de eerste dag ging het al fout toen het bijladen op een locatie technisch haperde. En dan krijg je die opeenstapeling van bussen die op elkaar moeten wachten, mensen die uitvallen, enzovoort, enzovoort. En agressieve reizigers. Ja, ik begrijp het ook wel. Maar goed. Er werd ook een uitval geconstateerd van buschauffeurs. En door die hoge uitval raakte ook de regiecentrale van Transdev overbelast. Ja, en dan heb je een totale puinhoop. Nou ja, er is nog steeds uitval. Die is lager, maar nog wel te hoog. Al dus deze meneer van Transdev. En dat hele interview kun je nalezen in de Telegraaf. Maar ja, het is een dingetje. En weet je, risico's moeten beter worden verdeeld. En er komt ook nog een zomerwisseling aan. Dus de zomer, zegt hij, is waarschijnlijk een fijner moment voor die wisselingen. Want dan nemen mensen minder vaak het OV. Ja, dat is een beetje een rare uitspraak, eerlijk gezegd. Als jij het OV goed moet laten werken. Maar goed, het is een dingetje. En La Gijssen die zegt, ja, de sector moet beter over elektrificatie nadenken. Landelijke afspraak om vanaf 2030 helemaal niet meer met dieselbussen te rijden moet opnieuw bekeken worden, want het elektriciteitsnet is overbelast. Terwijl elektrische bussen duurder worden. En als dat niet haalbaar blijkt, moeten we zaken anders gaan doen. Dat is iets om over na te denken. En dat is iets waar ze geen concessie op hebben gehad. Maar ja, het zijn wel woorden van een meneer die daar dagelijks mee te maken heeft. En ja, zoals je weet, de stroom is op in Utrecht. Nou ja, hier is Herman van Veen en Blauwe Plekken. Dat heeft deze meneer van Transdev al gehad de afgelopen paar maanden.
1: Als een hond heb ik staan janken naar de sikkel van de maan.

Ja, mooi liedje hoor en mooie tekst. Ik heb overal blauwe plekken van jou. Je hoort hem eigenlijk niet meer zoveel op de Nederlandse radio, dit soort liedjes. Hij brengt toch wel eens wat nieuws uit te horen. Hij had opzij opnieuw uitgebracht met de meiden van O'Gene. En sindsdien heb ik hem eigenlijk niet meer met een liedje gehoord. Ja, wij draaien af en toe zijn nieuwe liedjes ook wel. Maar dit is uit zijn gouden periode. Ik heb overal blauwe plekken van jou. We gaan naar het nieuws met Emma Heesters, levenslang. Ik ben zo bij terug, tot zo.

0: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Er ligt veel druk op de G7-top van vandaag in Frankrijk. Gisteravond was er een openingsdiner en werd president Trump ontvangen door de Franse president Macron. De relatie tussen de twee is naar een dieptepunt gezakt. En daarom is deze top belangrijk voor de Franse president, zegt correspondent Saskia Houtuin.
3: Zeker nu ook vanwege de timing, die toch wel vrij opvallend is. Zo kort op dat voorlopige akkoord tussen de VS en Iran. En ook nu moet hij eigenlijk gaan navigeren. Dus aan de ene kant sterk zijn mannetje staan, laten zien waar Frankrijk, waar Europa nu voor staat. En tegelijkertijd Trump binnenboord houden op deze top.
2: Het Rode Kruis slaat alarm over de wereldwijde gevolgen die El Niño kan hebben. De hulporganisatie vreest dat het weerfenomeen de komende tijd grote problemen kan veroorzaken, zoals voedseltekorten, overstromingen en gevaarlijke hittegolven. En daarom worden nu al hulpgoederen naar risicogebieden gebracht, vooral naar kwetsbare regio's in Afrika. Archeologen hebben in Nijmegen het grootste Romeinse badhuiscomplex van Nederland blootgelegd. De resten van dat badhuis laten zien dat het eens een chic gebouw was, zegt deze archeoloog.
4: Die baden die bestonden uit warme baden, lauwe baden, koude baden. En daar, in alle verwarmde ruimtes had je dus zo'n vloer- en wandverwarmingssysteem.
2: Bij het badhuis zijn ook sieraden, zegelringen, munten en delen van bronzen standbeelden gevonden. Oudschaatster Irene Wüst is door NOC-NSF benoemd tot chef de mission. Ze zal de Olympische ploeg leiden bij de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. En bevalt die samenwerking, dan zal ze die functie ook bekleden tijdens de Winterspelen van 2030 in de Franse Alpen. Het weer, een mix van zon en wolken. In het oosten kan een bui vallen. In de middag vanuit het westen meer zon. Het is dan droog en 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Show met Fred Siebelink.

Jeroen van der Boom, wij zijn één wereld, we hebben één wereld. De tweede uur alweer van deze ochtendshow. Goedemorgen op deze dinsdag. Nog een uurtje informatie uit de stad Utrecht en een hele race om lekkere muziek.

als ik wifi zou hebben, liefie kat geen wifi, ja, dan moet door Utrecht gecoverd worden hoor dit. Emma Amans, als je geen wifi hebt, dan kun je ook deze boodschap niet horen. Park Paardenveld gaat vandaag open. Om 3:00 wordt het officieel geopend. Het is officieel nu. Kun je lekker gaan zitten. Ook met dit weer is natuurlijk fantastisch. Hè? Even kijken naar de situatie op de weg. Laten we dat eens even met z'n allen doen, want het is net 9:00 geweest. Even kijken, even de pagina verversen. Het was wel redelijk druk hoor. Ik heb een aantal files. A12 Den Haag richting Utrecht. 3 kilometer file tussen Bodegraven en Woerden. En dan de A12 Den Haag richting Utrecht. 5 kilometer file tussen Nieuwebrug en Heimelen. A27 Breda richting Utrecht. 7 kilometer tussen Gorkum en Lexmond. Tussen Lexmond en Hout ook 6 kilometer file. En dan Amersfoort richting Utrecht. 5 kilometer file. De hoofdrijbaan is dicht door een ongeluk. Gebruik de rechter parallelrijbaan. Stilstaand verkeer tussen afrit Maren en afrit Rijnsweerd. En het AD had er nog een berichtje over. Toen dacht ik bij mezelf, dan moet ik wel even aan je melden. Want na dat ongeval bij de Den Dolder is de weg dus dicht. En verkeer op weg naar Utrecht wordt omgeleid via vanaf knooppunt Hoevelaken. En je kunt vanaf daar de A1 of de A27 nemen. Word je in ieder geval geadviseerd. Nou, zo ben je weer helemaal op de hoogte. Hier is Donnie samen met

0: TikTok, TikTok.
1: God, waar blijf je nou?
2: Waar blijf je nou? In de buurt Voordorp ziet ene Senna steeds een man knuffelen met zwanen. Hoe krijgt hij dat dan voor elkaar? Dat vraagt Senna zich hardop af op Instagram. Hij ging eens even kijken wat dat nou is. En die man heet Vladimir, komt uit Rusland. En die zegt, ja, op een vraag van Senna, zijn zwanen hartstikke gevaarlijk? En Vladimir zegt, weet je, mensen zijn de gevaarlijkste dieren op de wereld. En er zit wel wat in, ja. En Vladimir zegt dat hij al 6 jaar... vriend is met een van de zwanen. En dat er allemaal nesten zitten bij Voordorp. Heel bijzonder eigenlijk. Je kunt dat zien op in de buurt.nl. Je hoort Senna vragen stellen aan deze meneer.
3: De beste vriend.
4: De beste vriend?
3: Ja.
4: Wat geweldig.
3: Maar enige vriend. Ja, doe maar.
4: Kijk. Dus u zegt, dit is uw enige vriend ook?
3: Ja. Hier in Nederland.
4: Hier in Nederland wel. Waar komt u vandaan?
3: Uit Rusland.
4: Uit Rusland.
2: Ja, uit Rusland. En Vladimir en zijn verhaal kun je bekijken op indebuurt.nl. Ik vond het een heel lief en ontroerend verhaal. En die man zit inderdaad samen met die normaal zwanen. Als ik langs een zwaan kom, dan is het... Zeker als ze jongen hebben. Nou, die man die zit gewoon ermee te knuffelen. En ik weet dat zwanen normaal maar één partner hebben. Dat is in dit geval dus blijkbaar niet zo. En die Vladimir die knuffelt gewoon met zwanen. Dat is toch wel heel bijzonder. Een zwanenknuffelaar hebben wij in Utrecht. Ik denk, ik laat het je toch eens even weten. Lekker positief nieuws. Mensen, de Turfy King uit Maas hebben ook weer een nieuw liedje. Zomer in Nederland. En luister maar eens even naar deze heren uit Maas en Maasabroek.

Ja, het is heel knap hoor. 3 weken op nummer 1 in de top 40. Dat is echt, echt uitzonderlijk. Justin de Wild en Cheerio. Een oude bingo schijf, dat mogen we toch ook nog wel even zeggen. We stapten ietsje later in, maar toch hebben we hem net op tijd meegepakt. En natuurlijk hadden we 2 weken geleden aan de telefoon Suzanne en Kevin. En hij zei, ja, hij weet niet wat hem overkomt. Ik vind het zo leuk. Na jaren van plannen, verbouwen en samenwerking viert Nieuw Rotsoord de afronding van een ingrijpende vernieuwing van het hele terrein. Aankomende zaterdag kunnen bezoekers kennis maken met het nieuwe theehuis, het vernieuwde theehuis moet ik zeggen. Uitgebreide terras en de opnieuw ingerichte tuinen. Nieuw Rotsoord is daarmee een traject van ongeveer 10 jaar doorlopen. En het hart van de vernieuwing is Villa Staats, een monumentale directeurswoning van de voormalige wasserij op Rotsoord. En wat is dat toch een hoop vernieuwing geweest op Rotsoord. Echt te gek hoor. Dankzij de inzet van tientallen vrijwilligers en medewerkers is het pand gerestaureerd, verduurzaamd en omgevormd tot een nieuw theehuis. Al dus een uitgebreide reportage op de pagina van Duik. En de interieur ziet er echt geweldig uit. Het terrein rondom de villa kreeg ook een nieuwe inrichting. En er zijn nu allerlei aangeplante bomen, struiken en bloemperken. En het terras is vergroot, kreeg een zandbak. En er is een nieuwe entree aan de zijde van Rotsoord gerealiseerd. Het is toch wel heel, heel bijzonder hoor, dat dat allemaal gelukt is. Bezoekers kunnen aankomende zaterdag tussen 1 en 5 uur deelnemen aan rondleidingen over het terrein. En meer te weten komen over de geschiedenis van de voormalige wasserij, de Vlijt. En ook zijn de ontmoetingen met de dieren van Nieuw Rotsoord, waaronder geiten, schapen, vogels, konijnen, slangen en een baardagame. Ik weet echt niet wat dat is, maar dat hoor je dan daar wel, als je daarheen gaat eventueel. En er is ook een theeproeverij met kruiden uit eigen tuin, optreden van lokale muzikanten, zangworkshops, theater, circus acts en diverse kinderactiviteiten. Aankomende zaterdag dus tussen 1 en 5 uur. Ja, het is alweer de 20ste, Daniel. Dat gaat zo snel. De dag erop, vaderdag, hè. Onthoud het, hè. Hier is Erik Meesie, zonder jou.

0: langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Bingo FM met het regio nieuws.
2: Goedemorgen. Door een ongeluk ging de A28 vanmorgen dicht tussen Den Dolder en Utrecht. Meerdere auto's waren betrokken bij een aanrijding vlak voor knooppunt Rijnsweerd. De ravage op de weg is groot. Het is niet bekend of er gewonden zijn. Een ruime meerderheid van de Utrechtse gemeenteraad wil opheldering van burgemeester Dijksma over het plan voor een nieuwe koffieshop in de binnenstad. Een ondernemer wil er een openen in de Zakkendragersteeg. Het college staat daar positief tegenover. De raad is niet enthousiast. Het straatje is erg smal en zou daarom extra kwetsbaar zijn, vinden de partijen. Ook zijn er ondernemers en omwonenden met zorgen. De overlast van stuntende jongeren in Overvecht wordt op meer plaatsen ervaren dan alleen in de buurt van het winkelcentrum. Dat blijkt uit reacties op berichtgeving van RTV Utrecht. Na een artikel over de overlast bij winkelcentrum Overvecht van hardrijdende jongeren in auto's en op scooters kwamen er veel reacties. Utrechters zeggen ook last te hebben van lawaai en stuntende jeugd op andere plekken in de wijk en de politie bevestigt dat. Meer Utrechters zijn tevreden over de hulp die ze krijgen in de huishouding. Dat is te lezen in het rekenkamerrapport Stof tot Nadenken. Bijna 8 op de 10 inwoners vindt hun huis schoon en leefbaar. 10 jaar geleden was dat nog maar de helft. Wel zijn er wachtlijsten door personeelstekorten. En ook krijgen mensen soms minder hulp dan was afgesproken. Het weer afwisselend, bewolking en zon met hier en daar nog kans op een buitje. En het wordt vanmiddag 22 graden.
1: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

Heerlijk nummer van Marco Borsato. Je bent binnen, bovenop een dak stond de band te spelen. En dat was een prachtig, prachtig succes voor Marco Borsato. Toen de tijd. En lang geleden ook alweer. Hoor. Vandaag wisselen de zon en wolken elkaar af. Het blijft op de meeste plaatsen droog bij 20 tot... Nou, het kan wel 25 graden worden. In Utrecht wordt gezegd 22 à 23. Voorzichtig, schatting, staat wel een noordwestenwind. Dus dat is wat frisser. Die gaat morgen draaien, hoor. En dan krijgen we echt warmere temperaturen. Want de zuidenwind die komt de woensdag en donderdag. En vrijdag is het alleen maar zuidenwind. En dan wordt het misschien wel 1, 32 graden. Misschien wel 35 graden wordt gefluisterd. Ook vrij benauwd weer. Dus voor een hoop mensen met problemen met hun longen is dat wat vervelend. En mensen die denken bij zichzelf, oh, ik trek mijn bikini en mijn zwembroekje weer uit de kast. Is dat ook op zich goed nieuws. Want ook dit weekend, richting Vaderdag, wordt het ook hartstikke mooi weer. Vandaag dus 22 graden, morgen 23 graden. En donderdag over 2 dagen al 28 graden. Dus de temperatuur stijgt gestaag, om het zo maar eens te zeggen. En de nachten zijn niet echt plaknachten, eerlijk gezegd. Hoor. Nou ja, van donderdag of vrijdag wordt het misschien maar 18 graden. Niet kouder dan 18 graden. Ik denk niet dat het echt plaknachten worden. We gaan het gewoon meemaken, joh. Het is juni en dan kan er van alles en nog wat gebeuren. Ik heb lekkere liedjes voor je. Ik heb Sineke, Ik Doe Wat Ik Wil. Ik heb Kido van der Graaf. Ciao, doei, adios. Hij scoort eindelijk een hit, Kido van der Graaf. Al jaren steunen we hem. En dat is volkomen terecht dat hij nu een hitje heeft. Maar

Wat Jobke gaat doen, Jobke wilde wat meer, geloof ik, de klassieke richting op. En Roland Beelen die heeft al een eerste hitje achter de rug. Dit was een knijter van de Lustrumcommissie UVSV en VVSU. En daar werd dit liedje voor gemaakt, Lotje. Met een monsterrit. Je hoorde het net in het regionieuws, de 28 Amersfoort richting Utrecht. Er staan nog steeds 3 kilometer file. Gebruik de rechte parallelbaan, want de hoofdrijbaan die was dicht. Stilstaand verkeer tussen Soesterberg en Knoop. Een enorm ongeluk. En ik zag net een foto. Auto's stonden echt gewoon echt overdwars op de weg. Dan de rest van de files. Dat valt op zich allemaal mee. A12 Den Haag richting Utrecht. 13 kilometer file. Dieren op de weg. Rechterrijstrook is dicht tussen Reewijk en de Meren. Wat dat voor dieren zijn? Nou, ja, koeien of varkens, want die worden vaak getransporteerd. Ik ben benieuwd. En dan A27 Breda richting Utrecht. 4 kilometer file nog tussen Knooppunt Gorinchem en Lexmond. En dat zijn de grote files waar je nog rekening mee moet houden op deze dinsdag. Kieder van der Graaf, we zien je met ciao, doei.

Misschien ik doe wat ik wil, hoorde je hier bij Bingo FM. Misschien heb je het al gelezen, misschien niet. Ik neem het toch nog even met je door. Linde Voortman is heel blij met de hulp in de huishouding. Werkt goed. Ze vindt dat goede en nuttige aanbevelingen van de Rekenkamer komen. En we maken op korte termijn een plan van aanpak hoe we deze aanbevelingen gaan uitvoeren. Nou, het gaat goed met de huishoudelijke hulp in Utrecht. En Voortman zegt, ja, het kabinet wil flink bezuinigen op de huishoudelijke hulp. Dat is uitermate pijnlijk en onverantwoord. Terwijl Utrecht is eigenlijk heel tevreden zijn over de hulp bij het huishouden die Utrecht aanbiedt. En de ondersteuning schiet op meerdere punten nog tekort. Er zijn nog altijd wachtlijsten en soms krijgen mensen minder steun dan waar ze recht op hebben. En de Rekenkamer, waar ik het net over had, die roept Utrecht op tot meer regie en een strenge toezicht op de hulpverlening. Stof tot nadenken. Haha, onk, onk, onk. Zo heet het rapport van de Rekenkamer Utrecht. Hulp bij het huishouden is bedoeld, dat weet je waarschijnlijk wel, om ervoor te zorgen dat inwoners zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. En daarvoor is er ondersteuning geregeld bij het schoonhouden van de huizen. En ja, en wat is schoon? Sommige mensen willen elke dag dat er wordt gestof gezogen, om het zo maar eens te zeggen. En anderen vinden een wekelijkse schoonmaak voldoende. Ja, van mij maakt het eigenlijk niet. Ik kijk een beetje om me heen. Ik hou alles hartstikke schoon. Het is niet spik en span, maar het is een schoon huis. Laat ik het daar maar op houden. En ik vind een wekelijkse stofzuigbeurt ook prima. Dan woon ik alleen. Hè. Dat is ook wel wat anders, maar goed. Er kunnen van allerlei dingen worden gesignaleerd. Bijvoorbeeld bij de gezondheid. Soms wordt het moeilijker om te beoordelen of iemand extra of andere ondersteuning nodig heeft. En daarom is dit onderzoek ook gedaan. En verwachtingen spelen een hele grote rol. Maar ja, de gemeente belooft een schoon en leefbaar huis. En nogmaals, sommige mensen zien dat net even wat anders dan de gemeente natuurlijk. Dat is natuurlijk een dingetje. Maar nogmaals, de meeste Utrechters zijn tevreden over de hulp in de huishouding. En dat is bijna 78% van de gebruikers. Terwijl dat vroeger, 10 jaar geleden, lag op een percentage van nog geen 51%. Dus dat is echt een aanzienlijke toename. Dus dat is een compliment voor de gemeente Utrecht. Maar nog kan er heel veel veranderd en verbeterd worden, zegt de Rekenkamer in het rapport. Nogmaals, stof tot nadenken. Onk, onk, onk. Mensen, je kunt het allemaal nalezen op de pagina van Bingo FM. Daar kun je koekeloeren wat er allemaal verder is uitgeplozen. Want ik kan niet alles vertellen natuurlijk. Dan kun je op je gemakje nalezen als je dat vindt. Hier is Robin Ezen, Limburg.

0: Uit Paradiso deze opname. Robin Hessen in Limburg. Wat een leuke opname. Wat een leuke mensen. De mannen van Robin Hessen. Dit was de ochtendshow voor deze dinsdag de 16e juni. En fijn dat je meeluisterde. De Tering, we gaan de laaien. Hey Fred, wil je me even afkondigen, joh? Wesley Klein, nou ben ik aan de beurt. Of aankondig is dat eigenlijk. Nee. Straks John Schapen. Daarna onze eigen Henry, Lawrence en Kevin. En dan is het alweer avond, mensen. De overdagprogrammering begint. Ik wens je een fijne dag.
1: Vanavond wel wat anders.
0: Oh. Hoi, hoi, hoi, hoi.

0: je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimalaan 19 in Utrecht.
1: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
2: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
3: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Ruim 800.000 Nederlanders wonen in sterk versteende buurten met te weinig groen, waardoor ze extra kwetsbaar zijn voor hitte. Volgens organisaties als de ANWB en de Woonbond zijn landelijke maatregelen nodig in die wijken. Nederland krijgt vaker te maken met langdurige hittegolven en in dichtbebouwde wijken kan het tot 8 graden warmer zijn dan in het buitengebied. Volgens het RIVM kan het aantal mensen dat overlijdt door hittestress stijgen naar 3800 per jaar in 2050 als er geen aanvullende maatregelen worden genomen. Minder Nederlanders zijn geïnteresseerd in nieuws. Het aantal mensen dat er veel belangstelling voor heeft is gedaald naar 45%, blijkt uit een jaarlijks onderzoek van onder meer het Commissariaat voor de Media. 8 jaar geleden was dat nog ruim 60%. 14% van de Nederlanders heeft er helemaal geen belangstelling voor. Bij inbraken bij juweliers in Emmeloord, Sneek en Hengelo hebben de dieven waarschijnlijk met een afstandsbediening het rolluik geopend. Bij de inbraken in december is voor tonnen aan goud gestolen. Rolluiken kunnen handmatig geopend worden, maar soms ook met een app of afstandsbediening. Bij een afstandsbediening kan het signaal worden gekloond. Het lijkt erop dat de inbrekers zoiets hebben gedaan, zei de politie in opsporing verzocht. Archeologen hebben in Nijmegen het grootste Romeinse badhuiscomplex van Nederland blootgelegd. Het complex had een oppervlakte van zeker 4900 vierkante meter. De binnenwanden waren bekleed met marmer en er was een vorm van vloerverwarming. Naast het badhuis zijn sieraden, zegelringen, munten en delen van bronzen standbeelden gevonden. Het weer, een mix van zon en wolken. In het oosten kan een bui vallen. In de middag vanuit het westen meer zon. Het is dan droog en 19 tot 25 graden. Morgen wisselen bewolkt, vooral in het noorden kans op regen. In het zuiden geregeld zon bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Schaap met John Schaap.

Leven de barvrouw, hip met de biep, hoera, zeggen we. Goedemorgen allemaal. Ik draaide ook Robert Paten met Eenzaam en Alleen. Een oud Willem Bart liedje. Ja, Robert maakt daar wel wat moois van. Hij heeft dat vaker gedaan, hè. Pakt hij een oude hit van Koos Alberts en ja, daar maakt hij dan een compleet nieuwe versie van. Nou, dat heeft hij dus ook met Eenzaam en Alleen gedaan. Nou, vanmorgen zijn we alles behalve dat, want we hebben het natuurlijk sowieso altijd al gezellig met elkaar, iedere ochtend weer. En vandaag wordt het dubbel zo gezellig, want straks bij mij in de studio Dean Saunders. We gaan met Dean gezellig aan de koffie en weer even bijkletsen met elkaar. Dat moet je eens in zoveel tijd even doen, hè. We horen straks hoe het met hem gaat. En natuurlijk alle aandacht voor de nieuwe single die hij heeft uitgebracht.

0: 7 jaar oud was ik toen dit plaatje in de parade stond. Ja, en toen was ik natuurlijk al heel veel met muziek bezig. Dus dit is wel een van die singeltjes die ik op 7-jarige leeftijd van mijn zakgeld kocht. Het plaatje kostte toen nog 1,50, dus ja, de rest van de week moest ik dan alsnog op de zak van mijn ouders teren. Ja, kocht iedere week een singeltje. De Achterhoekse popgroep Normaal. Ja, dit plaatje kwam ook nog uit in mijn geboortemaand. Dan kreeg ik 1,50 extra, weet je wel. Van dat gelijknamige debuutalbum Oerend Hart. Leuk plaatje hoor, Normaal. Ik hou er wel van. Even stevige boerenrock zo op deze morgen. Eens even in de inbox van Bingo FM kijken of daar nog wat leuks in zit. Goedemorgen.
1: Hey, met Dirk, zeg even een plaatje op het berichtje van net.
0: Ja?
1: Over het fantastische openbaar vervoer. Busje komt zo.
0: Ja, dat is wel een leuke. Ik heb je klompjes al teruggevonden. Ik heb gisteren speciaal een oproep gedaan voor je. Ik haal dat even voor de dief die een klomp heeft weggehaald. Ja, bij een klomp is lastig lopen, dus breng hem gewoon even terug. Het is allemaal gebeurd in Lunetten. Ik weet niet precies waar in Lunetten. Maar als er nu ergens bij jou een klomp staat die je hebt weggehaald in een dronken bui, breng hem gewoon even terug op zijn plek. Bobby Tromp. Ik heb je berichtje gezien. Ja, wel Rutger van Barneveld horen. Zwoele zomernachten. Dat gaan we zo meteen doen. En ik lees een bericht van Leslie van den Burg. Jij wil graag Theo Mes horen met Gewoon Omdat Het Kan. Nou, dat kan ook. Je bent lekker aan het wieten. De gasten zijn uitgecheckt en donderdag weer volle bak met vrienden uit Utrecht. Kijk, dat zijn de allerleukste natuurlijk. Het lijkt wel of de latex er vanzelf opgaat met John Schaap op de radio. Dank je. Dat is wel een heel groot compliment, hoor. Kijk, dat vind ik leuk. Buenos días.

Alles gewoon omdat het kan voor onze vrienden in Spanje. Nou, en zorg dat de latex gewoon strak op de muur zit. Hè. Nog 5 minuutjes en dan...

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedemorgen. Door een ongeluk ging de A28 vanmorgen dicht tussen Den Dolder en Utrecht. Meerdere auto's waren betrokken bij een aanrijding vlak voor knooppunt Rijnsweerd. De ravage op de weg is groot. Het is niet bekend of er gewonden zijn. Een ruime meerderheid van de Utrechtse gemeenteraad wil opheldering van burgemeester Dijksma over het plan voor een nieuwe koffieshop in de binnenstad. Een ondernemer wil er een openen in de Zakkendragersteeg. Het college staat daar positief tegenover. De raad is niet enthousiast. Het straatje is erg smal en zou daarom extra kwetsbaar zijn, vinden de partijen. Ook zijn er ondernemers en omwonenden met zorgen. De overlast van stuntende jongeren in Overvecht wordt op meer plaatsen ervaren dan alleen in de buurt van het winkelcentrum. Dat blijkt uit reacties op berichtgeving van RTV Utrecht. Na een artikel over de overlast bij winkelcentrum Overvecht van hardrijdende jongeren in auto's en op scooters kwamen er veel reacties. Utrechters zeggen ook last te hebben van lawaai en stuntende jeugd op andere plekken in de wijk en de politie bevestigt dat. Meer Utrechters zijn tevreden over de hulp die ze krijgen in de huishouding. Dat is te lezen in het rekenkamerrapport Stof tot Nadenken. Bijna 8 op de 10 inwoners vindt hun huis schoon en leefbaar. 10 jaar geleden was dat nog maar de helft. Wel zijn er wachtlijsten door personeelstekorten. En ook krijgen mensen soms minder hulp dan was afgesproken. Het weer afwisselend, bewolking en zon met hier en daar nog kans op een buitje. En het wordt vanmiddag 22 graden.
0: Schaap, met John Schaap.

0: Freek. 100 keer.
1: Ik bel je vanavond.
0: Nee, ik zit bij de telefoon. Wat een heerlijke ochtend is het. Dean Saunders is bijna in Utrecht. Hij is onderweg deze kant op. Ik hoop dat inmiddels het klompje dat gestolen is in Lunette weer voor de deur staat bij Derek, ons trouwe luisteraar. Ik ga zo meteen dat busje komt zo draaien. Ik ga gewoon even heel eerlijk zijn. Ik vind dat zo'n verschrikkelijke plaat. Maar ja, blij te maken pak ik hem toch even bij. Maar eerst even een slokje rosé, al is het voor.

was volgens mij nummer 1 hit. Kijk even naar links. Het was nummer 1 hit, hè? Ja. Busje komt zo. Ja. Busje komt niet meer. Heulenboer. Ja. Bestaat niet meer. Wel jammer hoor. In 2022 verliet er gisteren gitarist Bas van Toren. Wegens burn-out klachten. Ja, dat snap ik wel met zo'n liedje. Het drietal. En toen waren ze klaar.

een hete zomer. In ieder geval aanstaand weekend. Dan wordt het 33 graden, zie ik. 28. Nou ja, we gaan wel dan een warme zomer tegemoet. Lekker hoor. Ik hou er zo van. Maar ja, als ik dan weer even vooruit kijk, ja, dan zie ik dat het die week erop wel weer naar de 23 gaat. Maar ja, dat is ook niet om te klagen natuurlijk. Het kan me niet heet genoeg zijn. Je hoorde Vincent, een zomerlang verliefd, en daarvoor Yves Berendsen. Droom jij over mij vannacht? Bobby Tromp. Je vraagt om een liedje van Rutger van Barneveld. Ik heb net even kort gesloten met Rutger. Terwijl ik jouw berichtje las, ging er natuurlijk al een lampje branden. Ik denk, ja, Rutger is hier nog nooit geweest. Maar dat gaat heel snel gebeuren. Hij komt gezellig aanschuiven hier. En dat plaatje, Zwoele Zomernachten, dat

0: luisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bijna 1 miljoen Nederlanders wonen in buurten met te weinig groen, waardoor ze extra kwetsbaar zijn voor hitte. Volgens organisaties als de ANWB en de Woonbond zijn maatregelen nodig in die wijken. Nederland krijgt vaker te maken met langdurige hittegolven, en in dichtbebouwde wijken kan het tot 8 graden warmer zijn dan buiten de stad. Minder Nederlanders zijn geïnteresseerd in nieuws. Het aantal mensen dat er veel belangstelling voor heeft is gedaald naar 45%, blijkt uit een jaarlijks onderzoek van onder meer het Commissariaat voor de Media. 8 jaar geleden was dat nog ruim 60%. 14% van de Nederlanders heeft er helemaal geen belangstelling voor. Ook in andere landen is een daling te zien. Sociale media worden steeds meer gebruikt als nieuwsbron, hoewel het vertrouwen daarin laag is. Dat geldt ook voor nieuws via AI-chatbots. Bij inbraken bij juweliers in Emmeloord, Sneek en Hengelo hebben de dieven waarschijnlijk met een afstandsbediening het rolluik geopend. Bij de inbraken in december is voor tonnen aan goud gestolen. Rolluiken kunnen handmatig worden geopend, maar soms ook met een app of afstandsbediening. Bij een afstandsbediening kan het signaal soms worden overgenomen. Het lijkt erop dat de inbrekers zoiets gedaan hebben, zei de politie in opsporing verzocht. Tunesië heeft een nieuwe bondscoach aangesteld voor de voetballers op het WK. Het is de Fransman Hervé Renard. Hij vervangt Sabri Lamouchi, die gisteren werd ontslagen na de 5-1 nederlaag in de eerste WK-wedstrijd tegen Zweden. Zijn opvolger Renard was eerder bondscoach van Marokko, Ivoorkust en Saoedi-Arabië. De eerste wedstrijd van Tunesië is komend weekend tegen Japan. Volgende week vrijdag speelt Tunesië tegen Nederland. Het weer, een mix van zon en wolken. In het oosten kan een bui vallen. In de middag vanuit het westen meer zon. Het is dan droog en 19 tot 25 graden. Morgen wisselend bewolkt met vooral in het noorden kans op regen. In het zuiden geregeld zon bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Schaap met John Schaap.

0: dit, hè. Dien Sounders en Rob Jozefzoon mocht ook een rol spelen in dit liedje. Hier ga ik me zo.
1: Ja.
0: Ik denk dat dit een van de dikkere hits is uit de afgelopen jaren. Ja.
1: Het blijft een heel mooi liedje. Het is een van de favorieten van mijn kleine zoon. Dus,
0: ja, heerlijk.
1: Goed, hè?
0: Knalt erin en zeker zo rond de zomer.
1: Ja.
0: Dan komen jouw hits overal weer bovendrijven.
1: Nou, mijn liedjes zijn vaak gebaseerd een beetje met de zon, hè? Op
0: ja.
1: de zon.
0: Dus, ja. Ja, daar heb je ook wel mee.
1: Altijd een beetje een winterslaapje heb ik. Ja, al moet ik zeggen, die nieuwe plaat met Frank. Die is wel mooi voor de winter, hoor.
0: Ja,
1: zo. Dat is echt, poeh.
0: Dat blijft zo'n mooi liedje.
1: Ja,
0: en weet je, zo tegen het eind van het jaar, dan kom jij vanzelf alweer met een ballet op de
1: programma. Wel ja, joh, die hebben we al klaar.
0: Ja, dat bedoel ik, weet je. Goedemorgen bij mij in de studio, Dien
1: Sounders.
0: Goedemorgen, daar hebben we het de vorige keer over gehad. Is ja. Sounders, of we mogen gewoon Sounders zeggen.
1: Gewoon Sounders.
0: Gewoon lekker makkelijk.
1: Ja, gewoon Hollands.
0: Niet ingewikkeld,
1: maar. Geen sheep, maar schaap.
0: Ja, precies. Zo doen we het. Hoe was je afgelopen? Je bent in Portugal geweest, heb ik gezien.
1: Ik ga maandag weer.
0: Maandag weer, hè?
1: Ja, kijk, mijn ouders die wonen daar natuurlijk.
0: En heb
1: die
0: jij een privévliegtuig?
1: Nou, was dat maar zo. Ik ga zo vaak mogelijk, joh. Mijn ouders die zijn oud en allebei een beetje ziek. Dus wanneer ik kan gaan, ga ik.
0: Ja, nou, dat is alleen maar heel mooi.
1: Ja, toch? Ik geef het liever uit aan mijn ouders dan een sigaret of drank of drugs of wat dan ook.
0: Ja, ja, jij rookt en je drinkt niet. Hè?
1: Nee, ik rook niet, drink niet, geen drugs. Dus ja, het ligt net, waar is je prioriteit? Het ligt bij mij in Portugal.
0: Ja, nou, dat vind ik ook heel mooi. Mensen zijn heel lang hebben voor jou gezorgd tot je op eigen benen kon staan.
1: Ja.
0: En nu.
1: Zo werkt dat, hè? Ja. Cirkel is rond.
0: Ja, juist, helemaal. Dien, we gaan gezellig met elkaar kletsen. Ik heb je nog niks te drinken kunnen aanbieden, want je bent via de artiesteningang binnengekomen.
1: Ja, ja, ja.
0: Dan komen we niet langs dat apparaat, maar dat gaan we zo eerst maar eens even doen.
1: Helemaal goed. Cappuccino graag.
0: Ja.

0: Ik heb volgende week niks te doen, dus neem je mij dan even mee. Gewoon even.
1: Je mag mee, hoor. Ja. Ik ben wel dom.
0: Als ik maar voor 3 uur nu terug ben, weet je, dan is het
1: prima. 3 uur niet. Nou, dan gaan we redden.
0: Ja, dat gaat lukken, hè?
1: Ja, hoor.
0: Oh, heerlijk. Dien, als ik luister naar jouw muziek, hè, dan is alles zomers. Je hebt daar een neus voor. Er zijn ook heel veel liedjes die komen dan overwaaien. Waar heb jij die voelsprieten?
1: Ja, jeetje, mijn vriendin zegt in mijn broek, maar...
0: Ja. Dat is mondvol, of niet?
1: Ja, van haar wel, ja. Ik hou er gewoon van. Ik hou gewoon van vrolijke muziek. Ik vind het gewoon fijn.
0: Ja, maar ik vind het altijd, weet je, zo'n liedje als dit. En alles ligt ook in diezelfde lijn. En ik weet dat heel veel artiesten het gewoon echt moeite hebben... om net even in die lijn te blijven.
1: Ik moet zeggen, ik heb het ook een tijdje gehad om het weer te kunnen vinden.
0: Ja.
1: En ik moet zeggen, mijn nieuwste plaat, die we straks denk ik ook wel gaan draaien...
0: Ja.
1: Dat die weer valt in dit rijtje.
0: Ja. Ja, precies.
1: Ja, maar ik wil niet zeggen dat ik het kwijt was, maar ik ging even ik nam even een andere afslag.
0: Nou ja,
1: maar ik moet zeggen, dit bevalt me wel het meest, hoor.
0: Ja, dit past bij jou, hè?
1: Ja, ja.
0: Maar heb je natuurlijk samen met Frank ook weer even Engels gezongen.
1: Ja.
0: Ja, en dan hoor ik natuurlijk voor een groot deel je moedertaal terug.
1: Ja, tuurlijk.
0: En dan denk ik, wauw, weet je. Heb je nou nooit de overweging van, ik ga een volledig Engels zingen?
1: Ik heb dat toen ik Popstars won, 15 jaar geleden. Toen deed ik alleen maar Engels.
0: Ja.
1: Toen merkte ik gewoon in het land met de optredens... dat het gewoon heel moeilijk is en dat het heel bijna niet werkt, weet je wel.
0: Ja, ja, we zijn aan het ontzingen.
1: Ja, dan komt er weer een Hollandstalige artiest en die breekt de tent af. Ik denk, nou, dat moet ik ook gaan doen.
0: Ja, ja, ik begrijp het wel, hoor. Maar heb je niet de ambitie om zeg maar, in Europa dan door te breken?
1: Jongen, het lukt me in Nederland amper.
0: Nee, het lukt je toch aardig, eerlijk is eerlijk.
1: Jawel, ik mag echt niet klagen.
0: Het gaat tegenwoordig niet om hits in hitlijsten.
1: Nee, dat is echt waar. Want ik merk wel ook in het land. Dan zie je de hits in het land. En dan denk je, hé, maar die staat helemaal niet in de hitlijsten.
0: Ja.
1: En dan komen die leakjes van de hitlijsten. En er gebeurt helemaal niks op die feestjes.
0: Ja, precies.
1: Dus dat zegt helemaal niks, hoor.
0: Als we kijken naar de stream zoals de morgen nooit meer komt.
1: Ja.
0: Dan denk ik... Of als ik er morgen niet meer ben, dat is de titel.
1: Ik geloof 600.000 of zo, en hij is vanaf december uit.
0: Dus dan hebben we het over en hit, snap je?
1: Ja, zeker. Ja, als je binnen 5-6 maanden zoveel streams hebt, zonder radio, zonder tv...
0: Ja, dan veeg je toch je reet af met een hitlijst.
1: Nou ja, dus eigenlijk meer met de mensen die alle lijsten vaststellen en de DJ's, hè. Die allemaal alleen maar kijken naar de personen, niet naar de liedjes.
0: Ja, precies.
1: Dat is vaak.

0: en ik zeg, goedemorgen Dien Zuilen. We waren even naar de koffiemachine, maar
1: hij is goed.
0: Vlug weer terug, hè. Dien,
1: ja?
0: We hebben de vorige keer dat je hier was, hebben we natuurlijk je hele leven doorgenomen. Maar er zijn mensen die hebben dat gemist. We gaan nog even die herinneringen...
1: Jeetje, helemaal weer?
0: Ja, moet.
1: Oké. Okay.
0: Even terug naar het moment dat je broer Idol won. Zo was het, hè? En jij Popstar won.
1: Nee, hij The Voice won.
0: The Voice. The Voice was
1: het. Ja, de eerste winnaar ooit was die, hè?
0: De eerste winnaar ooit.
1: Ja.
0: Maar hij doet helemaal niks meer, hè?
1: Weinig.
0: In de muziek.
1: Weinig.
0: Ja. Jij bent daarin doorgegaan al die jaren.
1: Ik ben altijd eigenlijk al de zanger van de familie geweest, hè? Ik heb altijd al gezongen. En Ben eigenlijk niet. Ben was altijd tatoeëerder. En hij deed mee met The Voice als een grap, als een weddenschap.
0: Ja.
1: Hij is nooit echt zanger geweest.
0: Ja, maar dat is dan toch...
1: Gek, hè? Terwijl hij wel zo'n gouden strot heeft.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ik word echt een beetje stil. Hij is door het zanger geweest, gewoon tatoeëren.
1: Ja, maar het was gewoon natuurlijk een hele mooie concept voor de televisie. Hè. Kijk, zijn uiterlijk was toen heel apart.
0: Ja.
1: Het liedje was goed. Het klopte op dat moment gewoon allemaal, hè?
0: Ja, je koptelefoon blijft rondzingen.
1: Hij blijft piepen, hè?
0: Ja, ik moet er gewoon zo meteen wat zachter zetten. Maar,
1: hoe zet ik hem zachter? Hieronder?
0: Ja, ik kruip er zo wel even onder, maar dat doe ik niet als je daar zit. Als er iemand voorbij loopt, krijgen we hele rare ideeën dan.
1: Ik heb wel zacht dan.
0: Maar jij was de zanger van de familie, hij was tatoeëerder. En
1: ja.
0: Eigenlijk hebben jullie samen... Wat was dat?
1: Nou weet je, ik deed mee met Popstars. En ik zei tegen Ben, ik zeg, waarom doe je ook niet een keer mee? Man? Je hebt ook een mooie strot, doe ook mee met Popstars. Nee man, ik ga niet meedoen, man. Dat vind ik helemaal niks. Bla bla bla. En toen zei mijn jongste broer Jamie tegen Ben... jij hebt ook een mooie stem, ga nou ook meedoen, weet je wel.
0: Ja.
1: En toen zei Ben, weet je wat ik doe, Jamie? Want Jamie was de vechter van onze familie.
0: Ja.
1: Die deed toen free fight en kickbox en zo. Hij zegt, als jij meedoet met The Voice, Jamie, doe ik ook mee. En zo is dat gegaan. Ben wilde niet eens meedoen, joh.
0: Ongelooflijk.
1: Ja.
0: Ongelooflijk.
1: Ja.
0: Maar ja, jij bent de zanger in de familie... en nog altijd ben je het niet blijven doen. Maar altijd, ook nog altijd tatoeëren.
1: Tatoeëren doe ik zelf niet. Ik heb die tattoo-winkels, heb ik. Hè. Ik ben eigenaar van Tattoo Sounders.
0: Ja.
1: Dus daar hou ik me voornamelijk mee bezig. Maar zelf tatoeëren doe ik niet.
0: Nee?
1: Nee. Nee, daar heb ik geen tijd voor, joh.
0: Ja, dat is ook bijna niet te combineren.
1: Nee, kijk, op zaterdag en zondag sta ik op de Beverwijkse Bazaar. Ben ik de Bali bitch. Ja, door de week moet ik alles regelen voor al die andere 5 winkels. Dus ik moet de inkopen doen. De boekhouding doen, de Facebook, alle berichten, de agenda. Er komt echt heel veel bekijken als je 6 zaken hebt.
0: Het runnen van een zaak is niet makkelijk. Ik heb een winkeltje gehad van 25 vierkante meter.
1: Ja.
0: Daar had je me aan wel gevoeld. Dus,
1: het is pittig hoor. En het personeel komt heel veel bekijken. Die is ziek, die wil niet, die is depressief, die bla bla bla, weet je wel. Dus er komt pittig wat bekijken. Ja.
0: Maar goed, je kan je door de muziek toch wel aardig opladen.
1: Ja, kijk, als iemand aan mij vraagt, wat is jouw beroep, zeg ik zanger.
0: Ja,
1: en ik heb tattoo-shops heb ik erbij als hobby.
0: Ja, op het moment dat je zegt zanger, ga je ook stralen.
1: Ja, tuurlijk. Dat is het mooiste wat er is, vind ik.
0: Ja.
1: Met je passie je geld verdienen. Ja, dat is gewoon het mooiste wat er is.
0: Ja, ja, je staat... Ieder weekend zie ik jou alweer ergens op een deel.
1: Ieder weekend. Al 15 jaar. Het is ongekend. Ongelooflijk. En van het weekend stond ik in Eemshaven. Toen kreeg ik een boeking voor Delft... Nee, voor... hoe heet het nou? Onderin Landgraaf, Zuid-Limburg. Van het weekend sta ik weer in Almelo. Ik sta in alle hoeken van het land.
0: Ja.
1: Gek, hè?
0: Ja. En zo maak je dus hits, hè?
1: Door je te verspreiden?
0: Want, nee, maar serieus. Want als we nu gaan kijken, een heel goed voorbeeld. Ik heb de hele nacht liggen dromen. Dat is een liedje van Wolter Kroes.
1: Mm-hmm.
0: Kijk maar terug in de hitlijsten. Het is nooit een hit geweest.
1: Maar toch is het een hit in het land.
0: Het heeft geloof ik de tipparade gehaald. En voor de rest niet. Maar op het moment dat Wolter ergens in het land op een podium staat of een concert geeft, is dat het liedje dat de mensen het hardste meezingen.
1: Ja.
0: En zo.
1: Dat heb ik momenteel met het liedje van mij en Frank. Daar ontstaat iets. Dat liedje is 4, 5 maanden uit nu. Daar ontstaat iets. Hij heeft geen één hitlijst gestaan. We krijgen van alle radio's, allemaal niet allemaal natuurlijk, maar we krijgen van heel veel radio's soms terug van we vinden hem te rustig. Hij is niet de radio, niet mooi voor de radio.
0: Nou, daar hebben wij geen last van.
1: Maar als je ziet hoe die het doet in het land. Elke week krijg ik minimaal 1 tot 2 berichten van mensen van laatste eerbetoon van mijn oma, mijn vader, mijn moeder, die bij de begrafenis gedraaid wordt.
0: Ja, ja, mooi.
1: Ja, maar het is ongekend, dat liedje. Maar daar staat er geen één hitlijst.
0: Ja, hoor je dat net zei buiten de uitzending op. Nou, let maar op als ik hem zing op jouw begrafenis.
1: Nou, je bedoelt
0: de bruiloft, hè? Oh, heerlijk. Hey, de nieuwe single, Ik wil niet dat je gaat. Die gaan we eerst even in knallen, gaan we zo verder.
1: Ik ben benieuwd wat mensen ervan vinden.
0: Ja, we draaien hem al heel
1: veel. Zet hem maar keihard in je auto.

0: wat een knaller van een plaat weer.
1: Ja, dankjewel. Hij is mooi, hè?
0: Ja, ja, we draaien hem heel vaak. Hoor dat, maar telkens als je hem dan weer hoort, dan denk je, wauw.
1: Ja, ja, en het mooiste van deze, dat zei ik net ook al tegen jou, de mensen, dat ze het ook weten. Alles is live ingespeeld, hè? Dus ja. Het zijn live drums, live bas, live trompetten, gewoon niks met de computer. Gewoon alles is een gewoon met live. Ja,
0: in deze tijd wordt er ook in heel veel studio's gewerkt, hè, met AI.
1: Ja.
0: Ja. Zelfs in grotere studio's hoor, wordt het tegenwoordig gebruikt.
1: Ja.
0: Maar hier is gewoon ieder dingetje live ingespeeld.
1: Weet je wat? Ik hoor tegenwoordig 9 van de 10 keer wel wat AI is, hoor.
0: Ja.
1: Want het raakt mijn hart niet.
0: Ja, merk ik het echt daar?
1: Ja, het raakt mijn hart gewoon niet. Het is gewoon allemaal is te mooi, te gesmeerd en te glad. Begrijp je?
0: Ja,
1: het is bijna te perfect.
0: Ja. Ja, maar ja, goed, dit is natuurlijk ook perfect. Maar
1: dit is wel perfect, maar hier hoor je gewoon...
0: van Nederland laten meespelen.
1: Ja, als je dan hoort die er allemaal inspelen, dan dit is wel een hele dure productie geweest.
0: Ja.
1: Ik gelukkig niet zelf hoeven te betalen.
0: Je hebt gelukkig een goede sponsor.
1: Ja.
0: Ja, weet je, op deze manier moet je met elkaar kunnen samenwerken.
1: Ja, tuurlijk.
0: En weet je, elkaar...
1: Je kan niks alleen, zeg ik altijd. Je hebt altijd iemand erbij nodig.
0: Ja. Ja, heb je dat ook wel de hele carrière gehad? Of
1: nou, ik heb het heel lang alleen gedaan. Heel veel liedjes heb ik heel lang alleen gedaan. En het grappige is, 14 jaar geleden zat ik bij een hele grote platenmaatschappij. Ja, dan merk je gewoon, dan ben je een nummer. Toen ging ik even bij Frank van Etten, waar ik nu ook bij zit. Ja. En toen heb ik het heel lang alleen gedaan. Dat beviel me eigenlijk prima. Toen kom ik bij Berk Music. Ja, dan zit je weer bij zo'n grote partij.
0: Ja.
1: En dan ben je nummer 1 van 500. En nu zit ik weer bij Frank van Etten. Die heeft geloof ik 4 of 5 artiesten in zijn stal, niet meer.
0: Ja, en dan heb je ook...
1: Ja, dan merk je gewoon dat je veel meer prioriteit hebt.
0: Maar ik merk ook wel dat jullie met elkaar goed op één lijn liggen.
1: Ja, hij is mijn platenbaas, hij is ook mijn vriend. En we sparen ook veel met elkaar. Ja, niet vechten, maar gewoon qua gedachten en met muziek. En ik moet zeggen, qua coach kun je geen betere hebben als je moet inzingen. Ik bedoel, als je met Frank van Etten staat in te zingen... sta je met, in mijn ogen, een van de beste Nederlandstalige zangers in te zingen.
0: Ja, maar durft hij dan te corrigeren?
1: Durft hij? Juist. Ja? Ja, dien God nonde je, er is helemaal niks, jongen. Blablabla, kom voor. Ja, dan gaat hij erin staan, zo moet het. Okay. Ja, maar ik moest wel lachen, want deze plaat hebben we 1 toon lager gezet. Want hij was eigenlijk eentje hoger, had hij hem geschreven. En toen ging ik hem inzingen en ik kreeg het maar niet voor elkaar. Frank zegt tegen mij, Dien, ik ga even laten zien hoe het moet. Dus Frank die stapt die zangboef in en die gaat staan en hij redde het ook niet. En dan was ik zo trots, want ik dacht, als die lul het nou redt en ik niet, dan sta ik gewoon van lul.
0: Dat sta je te kijken.
1: Ja, dus toen hebben we hem 1 toon lager gezet. En nou is gewoon makkelijk mee zingbaar, niet alleen voor mij, maar ook voor de mensen thuis of in het land. Je moet wel mee kunnen zingen, vind ik, met een plaat.
0: Ja, goed, jij kan toch aardig hoog zingen?
1: Ik kan best wel hoog zingen, maar als je deze eentje hoger zet, dan heb je een Gerrit Joling stem nodig.
0: Wordt die dan lastig?
1: Ja, dan is hij lastig. Ja,
0: ja. Ja, dan heb je nog wat te trainen.
1: Ja, dat wel.
0: Hoor je zo naar
1: je bent er nooit, hè?
2: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
3: Life is going on so fast. I want it to be everlasting.
4: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
5: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
6: Doet u voorzichtig met mijn vader.
7: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
8: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij De Kroon.
9: Bingo FM met het regionieuws.
10: Goedemorgen. Door een ongeluk ging de A28 vanmorgen dicht tussen Den Dolder en Utrecht. Meerdere auto's waren betrokken bij een aanrijding vlak voor knooppunt Rijnsweerd. De ravage op de weg is groot. Het is niet bekend of er gewonden zijn. Een ruime meerderheid van de Utrechtse gemeenteraad wil opheldering van burgemeester Dijksma over het plan voor een nieuwe koffieshop in de binnenstad. Een ondernemer wil er een openen in de Zakkendragersteeg. Het college staat daar positief tegenover. De raad is niet enthousiast. Het straatje is erg smal en zou daarom extra kwetsbaar zijn, vinden de partijen. Ook zijn er ondernemers en omwonenden met zorgen. De overlast van stuntende jongeren in Overvecht wordt op meer plaatsen ervaren dan alleen in de buurt van het winkelcentrum. Dat blijkt uit reacties op berichtgeving van RTV Utrecht. Na een artikel over de overlast bij winkelcentrum Overvecht van hardrijdende jongeren in auto's en op scooters kwamen er veel reacties. Utrechters zeggen ook last te hebben van lawaai en stuntende jeugd op andere plekken in de wijk en de politie bevestigt dat. Meer Utrechters zijn tevreden over de hulp die ze krijgen in de huishouding. Dat is te lezen in het rekenkamerrapport Stof tot Nadenken. Bijna 8 op de 10 inwoners vindt hun huis schoon en leefbaar. 10 jaar geleden was dat nog maar de helft. Wel zijn er wachtlijsten door personeelstekorten. En ook krijgen mensen soms minder hulp dan was afgesproken. Het weer afwisselend, bewolking en zon, met hier en daar nog kans op een buitje. En het wordt vanmiddag 22 graden.
2: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
3: Life is going on so fast. Wanted to be everlasting.
4: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
5: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
6: Doet u voorzichtig met mijn vader.
7: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
8: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij De Kroon.
11: Schaap. Met John Schaap.

0: dit zijn dan van die liedjes. Hoe kom je erop, weet je? Want dit is een Rick Astley hit.
1: Ja, dit was eigenlijk een cover, hè? Never Gonna Give You...
0: Ben jij de hele dag liedjes aan
1: het luisteren? Nee, ik zat in de auto en ik was toevallig in gesprek met Manfred Jongenelis toen. Want ik wilde toen een keer een liedje bij hem maken. Ik bel hem op, ik zeg, volgens mij heb ik wat leuks. Nee, ik lijk er nooit meer gaan, ik kan met jou de wereld. Hij zei, nou, dat zie ik wel zitten, want ik had hem al 3-4 anderen gestuurd. Vond hij helemaal niks. Dat betreft is die Manfred wel heel eerlijk. En hij vond deze hartstikke leuk. Toen hebben we deze gedaan.
0: Schrijf je dan zelf ook teksten nu? Of
1: ik schrijf bijna alleen maar al mijn teksten. Alleen de laatste paar in Frank allemaal geschreven. Want als je bij Frank zit, dan schrijf Frank. Hè?
0: Ja,
1: Frank. Ze heeft zijn regels, maar die kan het ook veel beter, joh.
0: Ja. Nou ja, dat hoor je me niet zeggen. Maar Frank werkt nou eenmaal zo.
1: Ja. Maar ik moet zeggen, ik denk als ik met een gruwelijk mooi liedje kom of met een tekst, dat hij niet zal zeggen van, hey, die heb ik niet geschreven, dat mag niet.
0: Nee.
1: Zachtig is hij ook weer niet. Alleen hij is me meestal wel voor.
0: Ja. Ja, maar dat is ook wel mooi. Ja. Die man die is zo creatief.
1: Die schrijft binnen 3-4 minuten een liedje. Ja. Als je met hem nu gaat zitten, jij zegt schrijf een liedje over een kapstok. Schrijft hij een hit over een kapstok.
0: Ja, ik kijk wel eens naar die live filmpjes die hij dan doet.
1: Belachelijk.
0: Dan is die even online en dan denk ik, wauw.
1: Ja, is niet normaal.
0: Dat komt er zo uit. En, en ik denk dat jullie ook avonden samen zo zitten.
1: Ik bedoel, regelmatig karaoke avonden en dat soort dingen.
0: Ja, heerlijk.
1: Ja, zo ontstond het laatste liedje van ons. Als ik er morgen niet meer ben. Ik zong hem in Engels, hij in Nederlands. En ik kijk hem aan, hij kijkt mij aan. Ik zeg, man, dit is uniek. Ja. Hij zegt, zullen we hem opnemen? Zo makkelijk gaat het dan, hè? Ja. Je hebt karaokeavond, je gaat hem opnemen.
0: Ja, maar dat kan natuurlijk ook bij hem. Ja,
1: als je een studio hebt.
0: Dan ga je je ding doen.
1: Ja, grappig, hè?
0: Ja, maar ik vind het wel heel mooi, weet je. En zo geef je nu tijdens dit programma ook mensen even een kijkje achter de schermen.
1: Ja. Leuk, hè? Ja. Ja, zo was het laatste liedje ook al staan. Ik bel hem op. Ik zeg, Frank, er moet er echt met een zomerliedje komen, hoor. Ik zeg, een beetje in die trant van mijn oude liedjes, weet je wel. Hij zegt, vanavond heb je een hit.
0: En die had je ook? Ja, echt?
1: En dezelfde avond stuurt hij me dit liedje op.
0: Echt serieus?
1: Hij zegt, ik ga er even voor zitten. Ik zeg, nou, in de trant van 1, 2, 3 neem je mij dan mee. Een beetje in die stijl van mijn oude liedjes die ik heb. Daar wil ik een en dan kom je met dit liedje. Hij zegt, wat vind je ervan? Ik zeg, hoe flik je het nou?
0: Ja.
1: Hij is gewoon een lopende AI. Hij heeft geen AI nodig.
0: Nee, dat zit er gewoon in.
1: Dat zit bij hem gewoon erin.
0: Maar jij hebt dat zelf ook wel muzikaal, hè?
1: Ik heb dat ook wel, maar dat bij hem is wel belachelijk, hoor.
0: Ik vind dat zo lekker dat jij zo lekker bescheiden bent.
1: Ja, nou ja, ik weet wat ik kan en ik weet wat hij kan. En hij kan wel op dat betreft meer dan ik.
0: Ja, speel je instrumenten eigenlijk?
1: Nee, alleen niet van mezelf.
0: heb je ook nooit
1: Nee, ik heb piano geprobeerd, ik heb gitaar geprobeerd. Maar ik heb geen geduld, joh. Ik krijg zo snel... ik zie het bij mijn zoontje, die heeft dat ook, Archie. Die is bezig als het dan niet lukt. Ja, ik wil niet zeggen dat we opgeven. Maar mijn aandacht gaat gelijk weer naar iets anders. Van oké, next. Weet je wel?
0: Ja, dan laat je het ook gaan.
1: Ja.
0: Maar het is ook niet nodig, hè? Want er zijn heel veel muzikanten... die moeten ook patiënten verdienen.
1: Ja, daarom. En die gun je ook wat, hè?
0: zo hou je de cirkel rond.
1: Gelukkig heb ik met zingen nooit opgegeven.
0: Nee, maar dat is ook wel jouw leven, denk ik. Ik denk, zelfs die tattoo shops, hartstikke mooi.
1: Ja, maar als je mij vraagt waar ligt jouw passie en je hart, dan is het toch echt wel zingen.
0: Ja, ik zei het net een minuut of 20 geleden ook. In Engels, dat is, ja, je hebt eigenlijk twee moedertalen.
1: Ja, maar mijn Engels is natuurlijk beter dan mijn Nederlands. Hè. Kijk, we praten Engels thuis met mijn vader, met mijn moeder, met mijn broers, met mijn kinderen Engels. Dat is gewoon echt mijn spreektaal.
0: Ja.
1: En ik merk gewoon, in het Nederlands maak ik ook vaak heel veel fouten.
0: Ja.
1: Ik zeg, die meisje, een hele grote huis, zeg ik dan.
0: House, ja.
1: En maar dat soort dingen. Ook met inzingen, dan ben ik het inzingen. En dan zegt Frank tegen mij in de studio, je moet er even op letten, want je zegt die, maar het is dat. Of het, of een. En bij die lidwoorden en dat soort dingen, ik vind het zo moeilijk. En met Engels maak ik totaal geen fouten.
0: Nee. Ja, maar
1: totaal niet.
0: Jij klinkt ook zo vet goed in het Engels.
1: Ja, maar ik ben ook Engels, dat is juist het probleem. Dat is mijn... Ja, dat spreek ik gewoon perfect.
0: Ja. Je was 4 jaar oud toen je in Nederland kwam.
1: Ik was 6 toen ik in Nederland kwam, ja.
0: Twee jaar naast.
1: Ja.
0: Maar, dus je bent ook tweetalig opgevoed.
1: Ja.
0: Maar zoals je nu zegt, thuis spreek je Engels.
1: Ja, tenminste met mijn vriendin praat ik Nederlands natuurlijk. Maar tegen mijn zoontje praat ik voornamelijk Engels. Met mijn ouders praat ik Engels. Met mijn broers praat ik Engels.
0: Ja.
1: Maar toch, iemand zei van de week tegen mij van... ben je nou Engels of ben je nou Nederlands? Dat is heel gek, hè? Want in Nederland zeggen ze vaak ook die Engelsen. Maar als ik in Engeland ben, noemen ze me weer Dutchie.
0: Ja, en hoe voel jij het van binnen?
1: Ik ben in Nederland, dus ik zeg altijd... ik ben een Hollander die in Engeland geboren is.
0: Ja.
1: Ja, kijk, als morgen de Russen ons aanvallen of wie dan ook... sta ik voor Nederland paraat. Want Nederland, daar ligt mijn hart en dat is mijn huis.
0: Ja, mooi om dit te horen.
1: Ja, maar het is toch zo?
0: Ja, het is natuurlijk ook.
1: Zo zou elke buitenlander zoals ik zich moeten voelen.
0: Ja, we kunnen jou niet als buitenlander.
1: Nee, kijk.
0: Voel je buitenlander?
1: Nou, nee, vroeger werd ik wel gepest op school. Want ik was de eerste buitenlander op school.
0: Ja, ik denk
1: en ik kon geen Nederlands. Dat klinkt misschien heel gek, maar het is gewoon zo. Maar ik voel me absoluut niet buitenlander. Ik voel me gewoon Hollander.
0: Ja, maar hoe was dat hè, voor jou?
1: Om wat even, gepest worden? Of,
0: nee. Om even beeldvorming te krijgen. Want in die tijd waren er, ja, dat noem ik toch even buitenlanden, waren er nog niet zoveel buitenlandse mensen in Nederland.
1: Zoals nu. Ja. Het was niet leuk, laat ik het zo zeggen. Kijk, ten eerste kom ik op een school waar ik niemand ken. Hè? Je bent 6 jaar oud, je komt in één keer in een land en allemaal grr, grr, grr. Ik denk, waar ben ik beland, jongen? Ja. Ik spreek de taal niet en dan gingen ze me ook nog pesten. Maar in het begin had ik niet door dat ze mij pesten, want ik verstond ze toch. 6 jaar oud, je komt in één keer in een land en allemaal grr, grr, grr. Ik denk, waar ben ik beland, jongen?

0: Nee, ja. Ik spreek de taal niet en dan gingen ze me ook nog pesten. Maar in het begin had ik het niet door dat ze mij pesten, want ik verstond ze toch niet. Ah, ja. Maar op een gegeven moment als kind ben je net een spons, leer je heel snel een taal spreken. En toen kwam ik erachter dat ze mijn pesten waren. Ja, toen heb ik letterlijk moeten vechten voor mijn bestaan hier.
1: Ja.
0: Ja, dat hebben ze geweten ook. Die pesten ze niet meer.
1: Nee,

0: Ja, daar begint het allemaal mee, hè, met de verlangen.
1: Ja, het is verlangen, ja.
0: Mooi iets.
1: Ja, ja, verlangen is eigenlijk heel mooi. En dat moet je eigenlijk zo lang mogelijk vasthouden.
0: Soms moeilijk, maar als je dat in je relatie kan blijven houden, dan zit je goed.
1: Ja. Ja.
0: Toch?
1: Ja, absoluut. Heel belangrijk.
0: Eerst ben je verlangen en daarna ben je gevangen.
1: Ja, dan ben je gevangen en dan kom je nooit meer vanaf. Nee. Ik kan nog terug.
0: Je kan nog terug, John. Ja, je voelt hem al, hè? Ja. Dat was richting jou bedoeld, hè?
1: Ik voel hem aankomen natuurlijk.
0: Ja, maar ze zeggen ook, vrouwen zijn net handgranaten, hè?
1: Ja.
0: Zodra je die pin eraf trekt, die ring eraf trekt, ben je alles kwijt.
1: Ja, dan zijn ze explosief. Oh, heerlijk. Bij mij in de studio, Dean Saunders. Met echt ongelooflijk mooie liedjes. En heel veel zomer. Jij liet me net een liedje horen, ga ik het verder eens niet over uitweiden. Maar in het najaar komt er wel weer iets heel moois.
0: Mooi, hè?
1: Ja.
0: Ja, dat ligt mijn hart wel, hoor. God, non duo, is dat mooi, hè?
1: Ja, ja, als je zoals net jouw eerste nummer 1 hit.
0: Ja.
1: De enige nummer 1 hit. Heb je ook zo'n award gekregen, trouwens?
0: Jeetje, mina.
1: Anders moet
0: ik weet wel dat mijn ouders hem uitgeprint hebben.
1: Ik wou zeggen, want anders moet je die met terugwerkende kracht nog even krijgen natuurlijk. Zo'n mooie award.
0: Nou, dat zou wel dik zijn. En weet je wat, ik ga gewoon voor een nieuwe.
1: Ja, voor een nieuw. Ja.
0: Laat dat maar streven zijn.
1: Ja, ja, ja, dat moet je ook echt voor.
0: Toen had ik natuurlijk wel elke dag tv achter me staan. Hè. Dat is wel een medium. Als je dat niet hebt, is het bijna onmogelijk.
1: Ja, maar ja, dat kwam denk ik ook in die tijd. Waren er nog niet zo heel veel tv-zenders.
0: Nee. Klopt.
1: Totaal andere.
0: Ook niet zoveel zangers als nu, joh. Ik bedoel, ik hoorde laatst iemand, was ook bij een radiostation, bij een collega van jou. Hij zegt, ik krijg tussen de 200 en 300 singles per week opgestuurd. Kan dat kloppen?
1: Ja. Nou ja, ga maar uit van zeker 100.
0: Per week, hè?
1: Ja.
0: Jeetje. Ja. Gewoon elke week minimaal 100 nieuwe singles hier krijgen.
1: Ik kan je mijn mailbox laten zien.
0: Oh.
1: En daar zit natuurlijk, zeg maar, van beginnende artiesten tot ook artiesten met naam zoals jij hebt. Dan moeten we ook nog keuzes maken.
0: Probeer er maar eens tussen te komen.
1: Ja, want een plaatje, op het moment dat het nu niets doet, ja, kan je het maximaal 4 weken laten meedraaien.
0: Ja.
1: Omdat er alweer een hele rij staat te wachten.
0: Maar dat bedoel ik, het is gewoon zo moeilijk om tegenwoordig een hit te scoren.
1: Ja.
0: Ik hoorde van de week over Justin de Wild toevallig, want dat is momenteel wel gewoon, eerlijk zijn, dat is gewoon de hit op dit moment, Cheerio. Maar dat hij al 1,5 jaar uit is, hè. Dat hij maar al meer dan 1 jaar staat te zingen in Groningen. Want ik ken iemand die heeft een kroeg in Groningen. Hij zegt, we werden helemaal gek van die Justin de Wild met zijn Cheerio. Staat hij weer dat kutliedje te zingen, zeiden ze.
1: Ja.
0: Moet je nu zien.
1: Ja, maar zo werkt het dus ook. Hè? En als je kijkt naar liedjes van Yves Berendsen.
0: Ja, die was ook al 2 jaar uit of zo. Ja.
1: En dus, weet je, we hadden het een half uurtje geleden over het duet met Frank van Etten.
0: Ja.
1: Maar als je kijkt naar de streams, blijft dat, denk ik, voor jou een van de meest gestreamde liedjes aller tijden.
0: Ik denk in mijn top 5 nu al. Ja. En hij is pas 4 maanden uit.
1: Ja, ja, en dat kan dus rustig volgend jaar ineens nog een hele grote.
0: Ja, maar zei Frank ook tegen mij. Hij zegt, sta er niet versteld van als dit liedje goud gaat krijgen.
1: Ja.
0: Dus dan moet je er 10 miljoen hebben.
1: Ja, ja, maar goed, daarvoor hoef je dus echt geen radio airplay op landelijke zenders te hebben.
0: Nee, zou wel mooi meegenomen zijn.
1: Ja, weet je, het zou dan ook gewoon eens leuk zijn als ze daarin meegaan.
0: Ja, maar dan weet je wat je vaak hoort. Vooral bij mij, of heb je ook bij andere zangers. Ach, dat is toch die Saunders, die heeft toch met justitie te maken.
1: Oh, ja,
0: dan denk ik, jeetje man, blijf jij nog hangen? Dat is 11 jaar geleden, joh. Ga door met je leven.
1: Maar kom je daar nou nooit vanaf?
0: Nou, het is moeilijk hoor, John, kan ik je vertellen. Het is moeilijk. Mensen blijven je die stempel willen blijven geven.
1: Ja, nee, ik ken je goed en ik weet, jij bent de meest relaxte man, denk ik.
0: Ja, maar ja, je moet 1 keer een misstapje maken in je leven. En dan willen ze je leven. Ik krijg nog steeds elke dag op mijn Facebook ook van mensen, hoor.
1: Ja, dat zie ik wel voorbij komen.
0: Je, en dan zie ik van die nare berichten. En dan denk ik van, je kent me niet eens, joh. Ja. He, toetsenbordheld. He?
1: Ja. Ja. Ja,
0: maar dan ga je kijken, zijn het wel vaak mensen met 1 vriend of 2 vrienden. Weet je, dat zijn ook vaak van die fake accounts.
1: Ja.
0: En denk van, get a life, joh. Jeetje.
1: Nou ja, dat heb je natuurlijk wel als artiest. Hoge bomen vangen veel.
0: Ah, wind. Joh. En heb ik het nog niet eens zo slecht, hè? Als je dan bijvoorbeeld bij Gerard Joling kijkt. Ik won 15 jaar geleden Popstars. En dan kwam ik Gerard Joling tegen. Ik zeg, kun je mij misschien 1 tip geven, meneer Joling? Hij zegt, nooit op je social media kijken naar alle berichten. Hij zegt, want je wordt er depressief van. Want die 100 positieve dingen, die zie je niet. Maar die ene negatieve ding, dat is een doorn in je oog. Als je dan bij hem wel eens kijkt onder zijn berichten, denk ik, jeetje, homo, kankerhomo, flikker, weet ik veel wat allemaal. Je bent een ziekte. En dan denk ik, jeetje, hoe durf je zo te praten, joh? Ja, toetsenbordhelden, joh. Die hebben geen leven, joh.
1: Ik denk dat dat... Kijk, dat ligt aan de Tweede Kamer. Maar ik zeg op mijn beurt voor jou, laat lekker de social media inloggen met je DigiD. Zodat we allemaal weten wie wat is.
0: God, dat vind ik een goeie.
1: Ja.
0: Wauw, dat vind ik een hele goeie. Social media inloggen met je DigiD.
1: Ja, ik denk dat we dan...
0: Ik denk alleen dat als je... Ik weet het een hele goede tip, maar ik denk dat je dan ook heel veel fraude gaat krijgen.
1: Daar zit misschien.
0: Ja, dan hebben ze ook gelijk je DigiD, weet je wel. Maar ik snap wel jouw punt. Die snap ik wel. Want dan kun je mensen gewoon identificeren. Want ik word ook gewoon wekelijks bedreigd door mensen. En dan ben ik gewoon Dean Sanders. Ja. Maar ik word wekelijks bedreigd.
1: Ja. Maar ja, goed, dat gebeurt heel veel mensen. Heel veel bekende artiesten.
0: Ja, joh.
1: Ik ben een voorstander van identificatie.
0: Want dan weet ik als ik bedreigd word waar ik aan moet kloppen.
1: Juist, precies.
0: ik,

0: wat ik nou zo mooi vind, Dien? Je bracht dit liedje uit, hè? Echt, dat was 2 weken uit en toen ging ik naar Portugal.
1: Ja.
0: En natuurlijk naar je ouders.
1: Maar ja, dat zie je ook een beetje als eigen land tegenwoordig.
0: Ja, ja, ja, tuurlijk. Dat is, je ouders wonen daar.
1: Ja, ja.
0: Wanneer ga je weer?
1: Maandag ga ik weer.
0: Maandag even vliegen.
1: En 4 dagen, dus gewoon echt op en neer.
0: Dan ben je voor mijn trouwen ben je terug.
1: Ja.
0: Maak een mooi
1: speciaal
0: feestje
1: voor jou ben ik weer terug.
0: Ja, ja, ben ik heel blij mee.
1: Ja.
0: Dus dat wordt een mooi feestje.
1: Wordt een heel leuk feestje, John. Ik ga mijn best doen voor je. Dus, want ik denk, als ik het niet goed doe, dan draai je me niet meer. Dus,
0: tuurlijk wel. Grappig. Tuurlijk wel. Ik wou zeggen, dat staat helemaal los van elkaar. Ja, toch?
1: Nee, maar het wordt een leuk feestje, joh.
0: Ja.
1: Utrecht, toch?
0: Kijkduin.
1: Oh, Kijkduin, waar is dat ook alweer?
0: Aan het strand, bij Scheveningen.
1: Oh, Scheveningen. Daar, waarom daar helemaal?
0: Ja, Gabrielle wil aan het strand trouwen. Met uitzicht op de zee.
1: Oeh!
0: Ja, werkelijk waar.
1: Want, okay. Dus altijd als ik aan de zee hoor, moet ik altijd denken aan het liedje van Mick Harren. Ken je dat liedje van Zon op mijn piemel? Ken je die?
0: Ja, Zon op mijn piemel.
1: Ja, ja, ja. Ik zie de zon
0: op mijn piemel. Heb ik nog uitgebracht op een van mijn leven.
1: Nou, ook toevallig dan, hè?
0: Ja, ja. Echt
1: een topplaat.
0: Dat je daar nou net over...
1: Die, ook toevallig.
0: Ja. Ik vond het echt super gezellig dat je hier was.
1: Ja, dankjewel. En bedankt voor jullie steun weer, hè, Bingo.
0: Ja,
1: dat
0: doen we heel veel. Die plaat die gaat hoge rotatie.
1: Nou, dankjewel. Als je wat leuks hebt of zo, doe hem op social media. Ik deel hem.
2: Aannemen, loodgieter.
1: Dankjewel, John. Bedankt allemaal.
2: Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
3: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
4: De Oekraïnse president Zelensky is aangekomen op de G7-top in het Franse Evian. Hij werd ontvangen door president Macron. De EU-leiders en Zelensky hopen Amerikaanse president Trump ervan te overtuigen om meer te doen voor Oekraïne, dat nu ruim 4 jaar in oorlog is met Rusland. Op de G7-top wordt ook gesproken over de deal tussen de VS en Iran, die zondag werd gesloten. Daar is ook een aantal Arabische leiders bij aanwezig. In Italië zijn 7 mensen gearresteerd voor het saboteren van het spoor tijdens de Olympische Winterspelen. In februari was het treinverkeer in Noord-Italië ernstig ontregeld, doordat op meerdere plekken het spoor was vernield. Bij Bologna en Venetië waren stroomkabels doorgesneden. De mensen die zijn opgepakt worden ook beschuldigd van lidmaatschap van een anarchistische groep. 2 van hen worden verdacht van terrorisme, omdat ze explosieven zouden hebben gebruikt bij de sabotage. Archeologen hebben in Nijmegen het grootste Romeinse badhuiscomplex van Nederland blootgelegd. De ontdekking werd gedaan tijdens opgravingen in het Waalfront. Het badhuiscomplex had een oppervlakte van bijna 5000 vierkante meter. De binnenwanden waren bekleed met marmer en er was een vorm van vloerverwarming. Uit de vondst blijkt dat de bewoners destijds in grote welvaart leefden. Naast het badhuis zijn sieraden, zegelringen, munten en delen van bronzen standbeelden gevonden. De Fransman Hervé Renard is de nieuwe bondscoach van Tunesië. De vorige werd gisteren ontslagen na het verlies in de eerste WK-wedstrijd tegen Zweden. Komend weekend speelt Tunesië tegen Japan. Volgende week vrijdag staat de wedstrijd tegen Nederland op het programma. Het weer, droog en geregeld zon. Het wordt 20 graden in het noorden tot 25 in het zuiden. Morgen veel bewolking en vooral in het noorden kans op regen. In het zuiden zonnig en droog. Het wordt opnieuw 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

zwarte haren en zwoele gitaren. Je hoort het Django Wagner net na het nieuws van 12 uur. En dat zien we eraan te komen. We gaan lekker lunchen. Lunchpakketten hier op Bingo FM. Eerst nog even John en Fred bedanken voor de afgelopen 4 uur. Tot 2 uur heb ik de mooiste platen voor je klaarstaan. Onder andere deze van Kees Tolk. Mag ik even stil?

beetje moeilijk om vanaf de radio hier in de studio om naar jou te kijken natuurlijk. Maar denkbeeldig zou het kunnen natuurlijk. Ja, lekker hoor. Recht uit het hart van de Domstad draaien we de lekkerste Nederlandstalige muziek. Het was dit nummer, was Circus Custus en Verliefd.

Frank Verrette, hij is niet bang voor de duivel. Nou, nog één plaatje dan voor het regennieuws. En daarna zijn we terug met nog meer mooie platen. En onder andere ook het broodje speciaal. Dus tot...

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedemiddag. Op honderden plekken in ons land komen nieuwe stroomstations. Die zijn nodig vanwege de energietransitie. En als de plannen eenmaal zijn gemaakt, valt er vaak weinig tegen te doen, merken omwonenden. In Utrecht-Noord komt er ook een en daar zijn veel mensen niet blij mee. Ze balen van het uitzicht door de komst van zo'n stroomstation en maken zich zorgen over straling. Gisteravond werd de buurt geïnformeerd over wat erbij komt kijken. De A28 was vanmorgen uren dicht tussen Den Dolder en knooppunt Rijnsweerd na een ongeluk. De bergingswerkzaamheden zijn inmiddels afgerond volgens Rijkswaterstaat. Bij een aanrijding waren meerdere auto's betrokken waarna de ravage groot was. Ruim 800.000 mensen wonen in sterk versteende buurten in ons land met weinig groen. En hierdoor zijn ze kwetsbaar voor hitte, zeggen meerdere organisaties die een petitie zijn gestart. Er zijn volgens hen landelijke maatregelen nodig om hier iets tegen te doen. Groen in een buurt kan veel impact hebben op de temperatuur, zegt ook Natuur en Milieu in Utrecht.
2: Tot wel 8 graden als je voldoende groen in de buurt hebt. En sommige mensen hebben groen in een tuin, maar lang niet iedereen heeft een tuin in Nederland. Dus moeten we toch zorgen dat die openbare ruimte die van ons allemaal is, dat we daar beter voor zorgen en dat daar voldoende groen is.
1: Volgens het RIVM zijn er jaarlijks 250 extra sterfgevallen door hittestress en dat aantal kan oplopen naar 3800 per jaar in 2050. En over hitte gesproken, vanaf donderdag verwacht Weer Online tropische temperaturen. En daarbij voelt het vooral voor mensen benauwd aan en is er kans op felle onweersbuien. Vooral vrijdag wordt het heet, er is dan kans op een hoge luchtvochtigheid. De temperatuur ligt dan bijna overal boven de 30 graden. Dan gaan we naar het weer van vandaag. Zon en wolken wisselen elkaar af, weinig wind is er en zo'n 22 graden.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

0: Een broodje speciaal.
1: En dat broodje speciaal komt uit 1975. 14 weken in de Nederlandse top 40. En de hoogste positie was in de eerste plaats. En we hebben het over de George Baker Selection. Una Paloma Blanca. Dat is het broodje speciaal van vandaag.

0: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Wannick Jampersen met het NOS-journaal. In Polen zijn twee personen uit Belarus aangehouden in verband met een aanslag waarbij een Russische kunstenaar en criticus van president Poetin werd doodgeschoten. Dat was gisteren op zo'n 35 kilometer van de grens met Belarus. Kunstenaar en cartoonist Semyon Skrepetsky werd bekend door zijn spottekeningen over Poetin, de Belarussische machthebber Lukashenko en Sovjet-dictator Stalin en woonde sinds 2021 in ballingschap in Polen. De Oekraïense president Zelensky is aangekomen op de G7-top in het Franse Evian. Hij werd ontvangen door president Macron. De EU-leiders en Zelensky hopen de Amerikaanse president Trump ervan te overtuigen om meer te doen voor Oekraïne, dat nu ruim 4 jaar in oorlog is met Rusland. Op de G7-top wordt ook gesproken over de deal tussen de VS en Iran, die zondag werd gesloten. Daar is ook een aantal Arabische leiders bij aanwezig. In Italië zijn 7 mensen gearresteerd voor het saboteren van het spoor tijdens de Olympische Winterspelen. In februari was het treinverkeer in Italië ernstig ontregeld doordat op meerdere plekken het spoor was vernield. Bij Bologna en Venetië waren stroomkabels doorgesneden. De mensen die zijn opgepakt worden ook beschuldigd van lidmaatschap van een anarchistische groep. 2 van hen worden verdacht van terrorisme omdat ze explosieven zouden hebben gebruikt bij de sabotage. De tennissende zussen Venus en Serena Williams doen later deze maand mee aan Wimbledon. De Amerikaanse tennisters hebben van de organisatie een wildcard gekregen voor het dubbelspel. Serena en Venus zijn 44 en 45 jaar. Serena stopte 4 jaar geleden met tennissen, maar maakte deze maand haar rentree in het dubbelspel op Queens. Ook een terugkeer in het enkelspel zegt ze niet uit te sluiten. Het weer, droog en geregeld zon. Het wordt vanmiddag 19 graden in het noorden tot 25 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

Ik heb mijn koffer al lang gepakt. Bij schoenen en een zwembroek van alles wat. Kom en vertel me alles van je intergalactische vakantieplan. Gaan we duurzaam met het treintje? Hou me niet langer aan het lijntje.

0: Pakken we Uber, rennen, vliegen, let's go, man!
1: Kijk maar wat je pakt. Als je maar ergens naartoe kunt gaan. Dat is het belangrijkste natuurlijk. Naar de maan, zo heet dat. Hier op Bingo FM tijdens het lunchpakket. En tot 2 uur hou ik muzikaal je hand vast. Met onder andere dit nummer.
2: Wat heerlijk.

Samantha Steenwijker. Wat een strot heeft die Griet, zegt niet te geloven. Het leven is zo mooi. En inderdaad, het leven is hartstikke mooi. En je moet er ook iedere dag van genieten natuurlijk. En dat doen wij ook met de muziek hier op Bingo FM. 7 dagen in de week. Lekkere Nederlandstalige muziek en tot 24 uur per dag. We gaan even terug in de tijd. En straks gaan we ook nog Marlana voor je draaien, want die zit lekker in de vel. Maar ik zei het al, we gaan terug in de tijd met Henny Vrienten en consorten. Oftewel, doe maar. En één nacht alleen. Oh.

Ja, je hoeft je niet uit te sloven hoor. Als je gewoon lekker je plaatje zingt. Je hoort Samuel Welten samen met de bankzitters en uitslovers. Nou, uitslovers daar houden we niet zo van. Gewoon lekker je ding doen en lekker in je vel zitten. Nou, komt dat even toevallig uit. Hier is

0: langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: Goedemiddag. Op honderden plekken in ons land komen nieuwe stroomstations. Die zijn nodig vanwege de energietransitie. En als de plannen eenmaal zijn gemaakt, valt er vaak weinig tegen te doen, merken omwonenden. In Utrecht-Noord komt er ook een en daar zijn veel mensen niet blij mee. Ze balen van het uitzicht door de komst van zo'n stroomstation en maken zich zorgen over straling. Gisteravond werd de buurt geïnformeerd over wat erbij komt kijken. De A28 was vanmorgen uren dicht tussen Den Dolder en knooppunt Rijnsweerd na een ongeluk. De bergingswerkzaamheden zijn inmiddels afgerond volgens Rijkswaterstaat. Bij een aanrijding waren meerdere auto's betrokken waarna de ravage groot was. Ruim 800.000 mensen wonen in sterk versteende buurten in ons land met weinig groen. En hierdoor zijn ze kwetsbaar voor hitte, zeggen meerdere organisaties die een petitie zijn gestart. Er zijn volgens hen landelijke maatregelen nodig om hier iets tegen te doen. Groen in een buurt kan veel impact hebben op de temperatuur, zegt ook Natuur en Milieu in Utrecht.
3: Tot wel 8 graden als je voldoende groen in de buurt hebt. En sommige mensen hebben groen in een tuin, maar lang niet iedereen heeft een tuin in Nederland. Dus moeten we toch zorgen dat die openbare ruimte die van ons allemaal is, dat we daar beter voor zorgen en dat daar voldoende groen is.
2: Volgens het RIVM zijn er jaarlijks 250 extra sterfgevallen door hittestress en dat aantal kan oplopen naar 3800 per jaar in 2050. En over hitte gesproken, vanaf donderdag verwacht Weer Online tropische temperaturen. En daarbij voelt het vooral voor mensen benauwd aan en is er kans op felle onweersbuien. Vooral vrijdag wordt het heet, er is dan kans op een hoge luchtvochtigheid. De temperatuur ligt dan bijna overal boven de 30 graden. Dan gaan we naar het weer van vandaag. Zon en wolken wisselen elkaar af, weinig wind is er en zo'n 22 graden.
1: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

0: fast. Wanted to be everlasting.
1: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
2: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
3: Doet u voorzichtig met mijn vader.
2: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
4: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
5: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
6: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Het gaat goed met de aanpak van vervuilde lucht in Nederland, meldt het RIVM. In 2020 besloten overheden om meer te doen tegen fijnstof en stikstof in de lucht. Het lijkt er volgens het RIVM op dat Nederland met de plannen op koers ligt om de doelstellingen te gaan halen. Als dat lukt, leven mensen in 2030 vier maanden langer dan in 2016. Dat het streven wordt gehaald komt onder meer door een verbeterde rekenmethode, maar ook doordat er meer elektrische auto's worden verkocht dan verwacht. Tegen een man uit Amerongen is 2 jaar cel geëist voor zijn betrokkenheid bij de rellen tijdens een anti-immigratieprotest in Den Haag. Dat was afgelopen september op het Malieveld. Voor justitie staat vast dat de 26-jarige man die dag een politieauto in brand stak. Volgens het OM gooide hij een soort fakkel in het voertuig. Ook zou hij op de A12 de politie hebben bekogeld. Van de eis van 2 jaar cel is 8 maanden voorwaardelijk. Mensen die werken voor het online platform Temper zijn uitzendkrachten. Het gerechtshof in Amsterdam heeft dat bepaald en is het daarmee eens met de vakbonden FNV en CNV. Via Temper kunnen werkenden met opdrachtgevers overeenkomsten sluiten over werkzaamheden. Temper zegt zelf dat die mensen dat doen als ZZP'ers en dat ze geen uitzendkrachten zijn. De rechtbank was het daar in eerste instantie mee eens, maar het hof volgt nu de lijn van de bonden. Die zeggen dat de werkenden in werkelijkheid geen zelfstandigen zijn en daarmee dus wel uitzendkrachten. 2 mannen uit Belarus zijn in Polen opgepakt voor de moordaanslag op een dissidente Russische kunstenaar. Die werd gisteren doodgeschoten in een stad niet ver van de Pools-Belarussische grens. De kunstenaar reisde door Europese landen waar hij de spot dreef met onder andere president Poetin. Over een motief van de mogelijke daders is niets bekendgemaakt. Het weer, droog en geregeld zon. Het wordt 19 graden in het noorden tot 25 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
5: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

Wesley Bronkhorst als jij had gedacht hier op Bingo. Hey, goedemiddag. Dankjewel, Henry. Lekker geluncht? Jazeker, het was weer smaakvol. Oh, lalalala. Ik ben nog steeds een beetje aan het nakwijlen van het eten van vanmiddag. Heerlijk. Ja, ik had een lekker broodje gezond. Ja, heerlijk. Dat was ook echt lekker. We gaan naar Jannes met Adio Amor Adio.

0: Amor, Amor, Por van voor Vincent heeft wel weten mee te scoren hoor, dit jaar. Ja. Tony Junior nu met Nicholas Knox. Wie is Loesje?
1: Wie is Loesje? Wie is Loesje? Wie is toch dat snoesje? Loesje is het meisje van de treur.

Blitz zing met recht uit het hart. Recht uit het hart van de Domstad FM, 107.7 de FM. In een groot deel van de provincie Utrecht via DAB+, bingofm.nl en de app. Gaan we naar Nick Nicolai. We gaan naar

0: vroege tocht van Tony met Sven Verstegen en Lassa. We gaan naar het regionale nieuws van 2:30.
1: Bingo FM. Bingo FM met het regionieuws.
2: Goedemiddag. Op honderden plekken in ons land komen nieuwe stroomstations. Die zijn nodig vanwege de energietransitie. En als de plannen eenmaal zijn gemaakt, valt er vaak weinig tegen te doen, merken omwonenden. In Utrecht-Noord komt er ook een en daar zijn veel mensen niet blij mee. Ze balen van het uitzicht door de komst van zo'n stroomstation en maken zich zorgen over straling. Gisteravond werd de buurt geïnformeerd over wat erbij komt kijken. De A28 was vanmorgen uren dicht tussen Den Dolder en knooppunt Rijnsweert na een ongeluk. De bergingswerkzaamheden zijn inmiddels afgerond volgens Rijkswaterstaat. Bij een aanrijding waren meerdere auto's betrokken waarna de ravage groot was. Ruim 800.000 mensen wonen in sterk versteende buurten in ons land met weinig groen. En hierdoor zijn ze kwetsbaar voor hitte, zeggen meerdere organisaties die een petitie zijn gestart. Er zijn volgens hen landelijke maatregelen nodig om hier iets tegen te doen. Groen in een buurt kan veel impact hebben op de temperatuur, zegt ook Natuur en Milieu in Utrecht.
3: Tot wel 8 graden als je voldoende groen in de buurt hebt. En sommige mensen hebben groen in een tuin, maar lang niet iedereen heeft een tuin in Nederland. Dus moeten we toch zorgen dat die openbare ruimte die van ons allemaal is, dat we daar beter voor zorgen en dat daar voldoende groen is.
2: Volgens het RIVM zijn er jaarlijks 250 extra sterfgevallen door hittestress en dat aantal kan oplopen naar 3800 per jaar in 2050. En over hitte gesproken, vanaf donderdag verwacht Weer Online tropische temperaturen. En daarbij voelt het vooral voor mensen benauwd aan en is er kans op felle onweersbuien. Vooral vrijdag wordt het heet, er is dan kans op een hoge luchtvochtigheid. De temperatuur ligt dan bijna overal boven de 30 graden. Dan gaan we naar het weer van vandaag. Zon en wolken wisselen elkaar af, weinig wind is er en zo'n 22 graden.
0: En inmiddels is het bijna 2:55 geworden. Goedemiddag. We gaan nog even kijken naar de verkeerssituatie van de ANWB. Nou, momenteel geen vertragingen in de provincie Utrecht. Ik ga er wel eentje mee pakken. De A30 Ede richting Barneveld. Met de aansluiting met de A1 daar een file van een kwartier. Dat in verband met wegwerkzaamheden. Dan ben je een kwartier lang onderweg.
1: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

Jesse Fields doen we het vaker. En dit is Santino Martin in replay met één dag. En denk even na, 3:15 komt u weer voorbij. Een lekker anastalig en lekker fout momentje hier op Bingo. Geef je suggestie door met de app of Lawrence@bingofm.nl. Of via mijn eigen Insta, @LawrenceNicolaas.

0: Want jij moet verder van René Vroeger. We gaan naar John de Bever, als je nu nog niet weet.
1: Van levenslied tot medepop, recht uit het hart. Bingo FM.
2: Het doet me pijn.

0: Volg Bingo FM op Instagram, @BingoFM. Like onze Facebookpagina en mis helemaal niets van jouw favoriete programma. Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Marnix Jampersen met het NOS-journaal. Mensen die werken voor het online platform Temper zijn uitzendkrachten. Het gerechtshof in Amsterdam heeft dat bepaald en is het daarmee eens met de vakbonden FNV en CNV. Via Temper kunnen mensen met opdrachtgevers overeenkomsten sluiten over werkzaamheden. Temper zegt zelf dat die mensen dat doen als ZZP'ers en dat ze geen uitzendkrachten zijn. De rechtbank was het daar in eerste instantie mee eens, maar het hof volgt nu de lijn van de bonden, die zeggen dat de werkenden in werkelijkheid geen zelfstandigen zijn en daarmee dus wel uitzendkrachten. De politie heeft 3 mannen aangehouden voor de dagenlange gijzeling en zware mishandeling van een Spaanse man. Het slachtoffer werd in februari in Pernis ontvoerd en daarna vastgehouden in een garagebox in Rotterdam en een appartement in Utrecht. Daarbij werd de Spanjaard ernstig mishandeld. Na 1,5 week wist hij te ontsnappen. Niet veel later werden 2 verdachten opgepakt en vandaag volgden 3 arrestaties in Pernis, Utrecht en Rotterdam. De politie vermoedt dat een drugsconflict de aanleiding was voor de ontvoering. Tegen een man die in Den Haag een politieauto in brand zou hebben gestoken is 2 jaar cel geëist. Dat gebeurde in september tijdens het anti-immigratieprotest op het Malieveld. Volgens het Openbaar Ministerie heeft de man uit Amerongen ook de politie bekogeld op de A12. Jetse Plat is de nieuwe chef de mission bij de Paralympische Spelen. Hij is de opvolger van Esther Vergeer. De 35-jarige Plat deed 4 keer mee aan de Paralympische Spelen, maar hij 7 keer goud won op de triathlon en bij het handbiken. Het is de bedoeling dat Plat chef de mission is bij zowel de Paralympische Zomerspelen in 2028 in Los Angeles als 2 jaar later bij de Paralympische Winterspelen in de Franse Alpen. Het weer. Droog en geregeld zon. Het is van noord naar zuid 19 tot 25 graden. Morgen veel bewolking en vooral in het noorden kans op regen. In het zuiden zonnig en droog. Het wordt opnieuw maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

0: gravassie wasmachine op Bingo. In het tweede gedeelte van Bingo in de Middag op deze 16 juni gaan we naar Mo met Raccoon, Dans mijn ogen dicht.
1: Ik zit constant in een tweestrijd, diep waar mijn adem het verlamt. Ik ben de godvergeten tel kwijt.

Cloud met App en Vloed. Het is tijd voor een fabelmomentje. NSYNC met Justin Timberlake. Better Place. Dit is van de Trolls Band Together. Lekker hoor. It's some

voele zomernachten van Rutger van Barneveld. En het is tijd voor Mickey van Wijk met Onderweg naar jou. Zo dadelijk het regionale nieuws van 3:30. Ja, 3:30 alweer. Ja, het gaat snel hoor.

0: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
2: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
3: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij de Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
4: Bingo FM met het regio nieuws.
5: Goedemiddag. Op honderden plekken in ons land komen nieuwe stroomstations. Die zijn nodig vanwege de energietransitie. En als de plannen eenmaal zijn gemaakt, valt er vaak weinig tegen te doen, merken omwonenden. In Utrecht-Noord komt er ook een en daar zijn veel mensen niet blij mee. Ze balen van het uitzicht door de komst van zo'n stroomstation en maken zich zorgen over straling. Gisteravond werd de buurt geïnformeerd over wat erbij komt kijken. De A28 was vanmorgen uren dicht tussen Den Dolder en knooppunt Rijnsweert na een ongeluk. De bergingswerkzaamheden zijn inmiddels afgerond volgens Rijkswaterstaat. Bij een aanrijding waren meerdere auto's betrokken waarna de ravage groot was. Ruim 800.000 mensen wonen in sterk versteende buurten in ons land met weinig groen. En hierdoor zijn ze kwetsbaar voor hitte, zeggen meerdere organisaties die een petitie zijn gestart. Er zijn volgens hen landelijke maatregelen nodig om hier iets tegen te doen. Groen in een buurt kan veel impact hebben op de temperatuur, zegt ook Natuur en Milieu in Utrecht.
6: Tot wel 8 graden als je voldoende groen in de buurt hebt. En sommige mensen hebben groen in een tuin, maar lang niet iedereen heeft een tuin in Nederland. Dus moeten we toch zorgen dat die openbare ruimte die van ons allemaal is, dat we daar beter voor zorgen en dat daar voldoende groen is.
5: Volgens het RIVM zijn er jaarlijks 250 extra sterfgevallen door hittestress en dat aantal kan oplopen naar 3800 per jaar in 2050. En over hitte gesproken, vanaf donderdag verwacht Weer Online tropische temperaturen. En daarbij voelt het vooral voor mensen benauwd aan en is er kans op felle onweersbuien. Vooral vrijdag wordt het heet, er is dan kans op een hoge luchtvochtigheid. De temperatuur ligt dan bijna overal boven de 30 graden. Dan gaan we naar het weer van vandaag. Zon en wolken wisselen elkaar af, weinig wind is er en zo'n 22 graden.
3: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij de Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
4: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

Abita met Pascal Jacobsen. Blijf nog even hier. Voor het regionale nieuws en bij Kevin straks om 4 uur meer regio nieuws, actueel verkeer, het uitgebreide weer en veel gezelligheid. Ja, ik ben er nog een half uurtje. Mensen, Kortland, zo dadelijk naar Marco Borsato. Dit zijn dromen, zijn bedrog.

warme ziel van Rob de Nijs. En dit is Annie van der Leek. Ik heb de zomer in mijn bol. Ja, dat ga ik nu ook al krijgen, met al die temperaturen die eraan zitten te komen. Nou, het wordt lekker warm hoor. Zaterdag zelfs 32 graden met alleen maar...

Ik heb de zomer in mijn bol van Andy van der Leek. En als de zon weer flink gaat schijnen, dan weet je het goed insmeren. En zorg ervoor dat je je niet gaat verbranden. Ik bedank voor het luisteren. Dit was Bingo in de Middag. Ik heb er nog eentje. Patricia Pai, je bent niet hip. Heel veel plezier met Kevin. Ik ben er vanavond.

0: je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimalaan 19 in Utrecht.
1: Bingo FM, in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De automobilist die vastzit vanwege het dodelijk ongeluk met scholieren in Terholen in Zeeuws-Vlaanderen wordt verdacht van dood door schuld. Het Openbaar Ministerie denkt dat de man van 19 het ongeluk heeft veroorzaakt. Hij blijft nog zeker 2 weken vastzitten. Bij het ongeluk donderdag kwamen 3 kinderen uit groep 8 en de directeur van een basisschool om het leven. Nog 3 kinderen raakten zwaar gewond. De groep was op schoolkamp en werd aangereden in een flauwe bocht. Minister Karremans van Infrastructuur benadrukt dat zelfrijdende auto's van Tesla goed zijn getest en geen gevaar vormen op de weg. Dat zei hij naar aanleiding van de onrust rond de zelfrijdende auto's. Toezichthouder RDW gaf begin dit jaar goedkeuring aan bepaalde types van Tesla. Maar persbureau Reuters meldde gisteren dat Tesla misleidende cijfers had aangeleverd bij de RDW. Volgens minister Karremans hadden die cijfers geen invloed op de positieve beoordeling. De FBI zegt een terreuraanslag te hebben verijdeld bij het Witte Huis afgelopen zondag. President Trump vierde toen zijn 80ste verjaardag met een kooigevecht waarbij duizenden mensen aanwezig waren. Volgens tv-zender Fox News hadden enkele verdachten plannen om met drones gebouwen in de omgeving van het evenement aan te vallen. In de paniek die daardoor zou zijn ontstaan, zouden mensen naar scherpschutters worden gedreven. Tot nu toe zijn 5 mensen aangehouden. Jetse Plat is de nieuwe chef de mission bij de Paralympische Spelen. Hij is de opvolger van Esther Vergeer. De 35-jarige Plat deed 4 keer mee aan de Paralympische Spelen, waar hij 7 keer goud won op de triathlon en bij het handbiken. Het is de bedoeling dat Plat chef de mission is bij zowel de Paralympische Zomerspelen in 2028 als 2 jaar later bij de Winterspelen. Het weer droog en geregeld zon. Het is van noord naar zuid 19 tot 25 graden. Morgen veel bewolking en vooral in het noorden kans op regen. In het zuiden zonnig en droog. Het wordt opnieuw maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zo, goedemiddag en van harte welkom bij Op Weg. En we starten even met de situatie op de weg. H2 Amsterdam richting 's-Hertogenbosch tussen Utrecht-Leidsche Rijn en Nieuwegein 8 minuten. H2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch tussen Beest en Waardenburg 5 minuten. H12 Utrecht richting Arnhem tussen Knoopend Oude Rijn en Knoopend Lunetten ongeveer 20 minuten in verband met wegwerkzaamheden. H12 Den Haag richting Utrecht tussen Nieuwebrug en Haarlemmer 19 minuten. En de A12 Utrecht richting Den Haag tussen Nieuwegein en Woerden 7 minuten. Als laatste de A27 Utrecht richting Goijkum tussen Hagenstein en Noorderloos 9 minuten vertraging.
1: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

maken wij een fiesta. Een hele goede middag. Het is vandaag dinsdagmiddag. Het is 16 juni 2026. Van harte welkom bij een nieuwe ronde van Op Weg Naar Huis. Mijn dag gaat uit aan Loris Nicolaas. Hij is er morgen weer tussen 4 en 6. Dit is Guido van der Graaf en ik kom terug. En het allemaal aan het begin van dit programma Op Weg. Leuk dat je erbij bent.

was Justin de Wild en Cheerio. En deze week staat hij voor de derde week op nummer 1 in de Nederlandse top 40. De uitbreiding van de Utrechtse Milieuzone loopt vertraging op. De maatregel zou op 1 januari 2027 ingaan. Maar dat gaat niet door vanwege een juridisch probleem met de benodigde verkeersborden. Utrecht wilde de Milieuzone uitbreiden naar de hele stad om de luchtkwaliteit verder te verbeteren. Door gewijzigde landelijke regels mogen de borden nu niet worden geplaatst. De gemeente onderzoekt wanneer de uitbreiding alsnog kan ingaan. En dat kan mogelijk vanaf 2028. Maar als de regelgeving niet verandert, dan wordt het waarschijnlijk pas 2030. De ambitie om de luchtkwaliteit te verbeteren blijft volgens de gemeente onverminderd bestaan. Maar voor nu is even de vraag wanneer precies het allemaal gaat gebeuren. Dus ik ben heel erg benieuwd.

temperatuur omhoog. En dat zelfs naar waarde zo rond 29 à 34 graden. Oh, daar zaten we nou net even op te wachten, toch? Tenminste, ik word er wel enorm vrolijk van. En aanstaande vrijdag kan de barbecue weer aan. Wij gaan even inhaken en dat doen wij met Marianne Weber. Ik zie lichtjes in je ogen. Hoor je hier thuis?

allemaal succesvolle carrière. We hebben het over Robert van Hemert en het Laatste Huis. Wij gaan richting de boodschappen en het regionale nieuws van 16:30. Daarna ben ik meteen bij je terug met de situatie op de weg. En kijken we nog even verder naar het nieuws uit de stad Utrecht. Eerst even tijd voor de mannen. We hebben het over Henk Dissel en hij gaat zingen Rood Fruit.

0: so fast. Wanted to be everlasting.
1: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
2: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
3: Doet u voorzichtig met mijn vader.
2: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
4: Bingo FM met het regionieuws.
5: Goedemiddag. Drie mannen zijn opgepakt voor de ontvoering van een Spaanse man die onder andere in Utrecht is vastgehouden in een appartement. Het slachtoffer werd begin dit jaar niet alleen 2 dagen gegijzeld, maar ook mishandeld. Bij huiszoekingen in onder andere Utrecht is een vuurwapen gevonden. De politie sluit meer arrestaties niet uit. Ruim 800.000 mensen wonen in versteende buurten met te weinig groen en te veel hitte. Dat zeggen meerdere organisaties die een petitie zijn gestart. Die willen dus meer groen, want daardoor kan de temperatuur dalen, zegt ook Natuur en Milieu in Utrecht.
6: Tot wel 8 graden als je voldoende groen in de buurt hebt. En sommige mensen hebben groen in een tuin, maar lang niet iedereen heeft een tuin in Nederland. Dus moeten we toch zorgen dat die openbare ruimte die van ons allemaal is, dat we daar beter voor zorgen en dat daar voldoende groen is.
5: De provincie is 5 miljoen euro kwijt aan schade aangericht door dieren. Vooral ganzen en zwanen hebben het meest op hun geweten. Daar moest de provincie ruim 4 miljoen euro voor neerleggen. Die beesten vernielden het grasland bij boeren. Die boeren doen er van alles aan om de boel te beschermen. Drones, lasers en opblaaspoppen zetten zij in. Dit weekend doen in onze regio ruim 2000 mensen mee aan de Nacht van de Vluchteling. Die is van Utrecht naar Amersfoort. In heel Nederland hebben meer dan 9000 mensen zich aangemeld voor de wandeltochten met afstanden tussen 10 en 50 kilometer. Zaden geldt op voor mensen die wereldwijd vluchten voor oorlog of geweld. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het helder. Morgen eerst een beetje regen.
7: En dan nog even de situatie op de weg A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch. Tussen knooppunt Oude Rijn en afrit Everdingen 6 minuten. A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch. Tussen Culemborg en Waardenburg 7 minuten vertraging. A12 Utrecht richting Arnhem. Tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Dunette ongeveer 29 minuten. En dat in verband met wegwerkzaamheden. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Gouda en Nieuwebrug 9 minuten. En A12 Arnhem richting Den Haag tussen Houten-Hoofd en knooppunt Oude Rijn 9 minuten vertraging. A12 Arnhem richting Utrecht tussen knooppunt Dunette en knooppunt Oude Rijn ongeveer 5 minuten. En de A27 Almere richting Gorinchem tussen Utrecht-Noord en Hagestein 8 minuten vertraging. Als laatste de A27 Utrecht richting Gorinchem tussen Hagestein en Lexmond ongeveer 10 minuten vertraging.
4: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

kraan. Inmiddels is het 4:56. Welkom terug bij Op Weg naar Huis. Het tweede half uur is ingegaan en ik heb nog meer lekkere Nederlandstalige platen voor je klaarstaan. Onder andere deze klassieker. We hebben het over muziek van Arnie. En vanavond heb ik hoofdpijn.

de Amsterdamse zomer en maak me nou niet gek. De politie heeft dinsdag 3 mannen van 20, 31 en 36 aangehouden voor een mogelijke betrokkenheid bij de ontvoering van een 37-jarige Spaanse man. Het slachtoffer werd in februari ontvoerd in Pernis en vervolgens dagenlang vastgehouden in Rotterdam. En uiteindelijk in een appartement in de Utrechtse wijk Transwijk. Op 24 februari wist hij te ontsnappen en de politie te waarschuwen. Na een grootschalig onderzoek en nieuwe tips uit opsporing verzocht, volgde er arrestaties. De politie vermoedt dat er een conflict is over drugs. En sluit uiteindelijk niet uit dat er meer aanhoudingen zullen volgen. Nou, in ieder geval zijn er dus vorderingen in de zaak en zijn er meerdere mensen aangehouden. En zoals aangegeven kan het zeker te weten zo zijn dat er meer mensen aangehouden zullen worden. Voor nu tijd voor Wesley en Rinus Ponsen. En bruine ogen huilen niet.

Mijn verdwaalde plaat. Een Engelstalig nummer van een Nederlands artiestbandgroep. De bingo schrijf van de week. En natuurlijk wat lekkere Nederlandstalige platen. Eerst even tijd voor een mooie plaat van de media. En ik bleef geloven. Een nieuwe plaat hier op Bingo FM. En een plaatje om even de radio een tandje harder bij te zetten.

0: Inmiddels zit hij 40 jaar in het vak. Dit was Dries Roelvink. En als de zon schijnt...
1: En ik ben benieuwd of ze binnenkort sneller
0: zijn op de televisie met Roelvinkjes.
1: Het zal toch wel enorm leuk zijn, denk ik zo.
0: Voor nu tijd voor het NOS Journaal en de boodschappen van 5 uur.
1: En ik laat je nog even achter met die plaat van Tatjana Simic. Nu gezongen door Ferry de Lits. Ik laat je gaan. Tot zo.

0: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
2: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
3: Zonwering met snelle levertijden? Koop je gewoon bij De Kroon.
4: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
5: Annette Schut met het NOS Journaal. Verdachten die laag opgeleid of werkloos zijn, krijgen gemiddeld zwaardere straffen. Onderzoekers van het WODC zien dat kleine verschillen in beslissingen van onder meer politie en openbaar ministerie kunnen opstapelen tot grote verschillen in de uiteindelijke straf. Verder komt het bij mensen met een sterke sociaal-economische positie vaak niet tot een rechtszaak, omdat er bijvoorbeeld een boete wordt opgelegd. Mensen met een zwakkere positie komen in vergelijkbare gevallen wel voor de rechter. Bij lokale asielprotesten duiken steeds weer dezelfde groepen mensen van buitenaf op. Het gaat om kleine vaste groepen actievoerders van hooguit tientallen mensen, blijkt uit een analyse van de NOS. De actievoerders zijn niet alleen fysiek aanwezig bij protesten, maar plaatsen ook oproepen online om te komen demonstreren. In totaal zijn 48 protesten onder de loep genomen, waarvan er meerdere uitliepen op geweld. Eén man was bij 31 van die 48 demonstraties te zien. Mensen die vaak opdagen zijn veelal lid van defentgroepen. De automobilist die vastzit vanwege het dodelijke ongeluk met scholieren in Terholen in Zeeuws-Vlaanderen wordt verdacht van dood door schuld. Het Openbaar Ministerie denkt dat de man van 19 het ongeluk heeft veroorzaakt. Hij blijft nog zeker 2 weken vastzitten. Bij het ongeluk donderdag kwamen 3 kinderen uit groep 8 en de directeur van een basisschool om het leven. Nog 3 andere kinderen raakten zwaar gewond. Er waren plannen voor een terreuraanslag in Washington afgelopen zondag, zegt de FBI. Volgens tv-zender Fox News wilden enkele verdachten met drones gebouwen in de buurt van het Witte Huis aanvallen. Dat zou dan gebeuren tijdens het vechtsportevenement dat daar werd gehouden vanwege de verjaardag van president Trump. De FBI heeft het plan verijdeld. Er zijn 5 mensen gearresteerd. Het weer. Het is droog en zonnig bij 19 tot 25 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en de temperatuur daalt naar 10 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: En dan nog even de situatie op de weg A2 Utrecht richting Sittard-Bosch. Tussen Knoopend Oude Rijn en Afrit Everdingen 9 minuten. A2 Utrecht richting Sittard-Bosch. Tussen Culemborg en Waardenburg 8 minuten vertraging. A12 Utrecht richting Arnhem. Tussen Knoopend Oude Rijn en Knoopend Lunette 23 minuten. Dat allemaal in verband met wegwerkzaamheden. A12 Arnhem richting Den Haag. Tussen Houthoogst en Woerden 11 minuten. En de A12 Arnhem richting Utrecht. Tussen Knoopend Lunette en Knoopend Oude Rijn 12 minuten vertraging. A27 Utrecht richting Gooi. Tussen Hagenstein en Noorderloos ongeveer 12 minuten. En de A27 Utrecht richting Breda. Tussen Noorderloos en Werkendam 5 minuten vertraging.
7: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

Inmiddels 6:05 en dit was Django Wagner en die mooie blauwe ogen. Leuk dat je erbij bent. Tot dan 6 uur vanavond. We draaien zo nog even de bingo schrijf van de week. En we kijken nog even verder naar het nieuws uit de stad Utrecht. En rond 5:30 kijken we ook nog even een keertje naar de situatie op de weg. Voor de tijd voor een plaatje van Martin Morero en In Mijn Hart.

Even een rustmomentje in dit programma. Dit was muziek van Clouseau en daar gaat ze. De opvallend witgroene lijndeelfietsen zijn razend populair in Utrecht, maar zorgen ook voor ergernis. Bewoners klagen over fietsen die midden op de stoep voor woningen of zelfs voor noodtrangen worden achtergelaten. Ook ondernemers en fietsen ervaren namelijk hinder doordat deelfietsen schaarse plekken in de fietsenrekken innemen. Toch blijft de populariteit groeien, mede doordat gebruikers ermee naar omliggende gemeenten kunnen fietsen. Volgens de gemeente namen de klachten na de introductie toe, maar daalt het aantal meldingen inmiddels weer, Lijm zegt. Gebruikers via de app actief te sturen naar aangewezen parkeerplekken. Maar ja, mensen moeten het uiteindelijk wel gaan doen. En ja, op dit moment zorgen dit soort problemen toch wel voor wat irritatie, zo gezegd. Dus laten we hopen dat ook mede door dit bericht mensen er een beetje op gaan letten. We gaan zomers de klanken draaien.

0: Deze week is hij genomineerd als Bingo-schrijf van de week. Dit was muziek van Frank Verkooyen. En geweest is geweest. En aankomende vrijdag rond 3:15. Dan maakt men ons weer een nieuwe Bingo-schrijf bekend. Het allemaal tijdens Bingo in de middag. We gaan even een oudje draaien van niemand minder dan Thomas Bergen. En hij probeert je te bellen.
1: Zoveel te vertellen, maar dat kan.
0: Ja, in die tijd hadden ze al beltegoed en zo. Kun je je nog herinneren?

niet nodig. Wij gaan richting de boodschappen en het regionale nieuws van 5:30. Daarna ben ik bij je terug met alweer het laatste gedeelte van Op Weg naar Huis. Krijg je nog eventjes mijn verdwaalde plaat hier op de zender. En voor de rest de lekkerste Nederlandstalige platen. Zo na 6 kan je luisteren naar Bingo Nonstop. En het allemaal tot aan 11 uur vanavond. En daarna tussen 11 en 12 ga jij heerlijk naar bed. En dat doe jij met Loris Nicolaas. Ik laat je achter met

0: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanalen Eiland. Gratis parkeren.
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: Goedemiddag. In Utrecht is de armoede gestegen. Het gaat om 4% van de huishoudens. Toch kunnen veel mensen met een laag inkomen rondkomen, zegt de gemeente, als ze gebruik maken van regelingen. Steeds meer maken daar gebruik van, ook al is er een groep die dat nog niet doet, zegt de gemeente. Drie mannen zijn opgepakt voor de ontvoering van een Spaanse man die onder andere in Utrecht is vastgehouden in een appartement. Het slachtoffer werd begin dit jaar niet alleen 2 dagen gegijzeld, maar ook mishandeld. Bij huiszoekingen in onder andere Utrecht is een vuurwapen gevonden. De politie sluit meer arrestaties niet uit. De provincie is 5 miljoen euro kwijt aan schade aangericht door dieren. Vooral ganzen en zwanen hebben het meest op hun geweten. Daar moest de provincie ruim 4 miljoen euro voor neerleggen. Die beesten vernielden het grasland bij boeren. Die boeren doen er van alles aan om de boel te beschermen. Drones, lasers en opblaaspoppen zetten zij in. Dit weekend doen in onze regio ruim 2000 mensen mee aan de Nacht van de Vluchteling. Die is van Utrecht naar Amersfoort. In heel Nederland hebben meer dan 9000 mensen zich aangemeld voor de wandeltochten met afstanden tussen 10 en 50 kilometer. Zalen geldt op voor mensen die wereldwijd vluchten voor oorlog of geweld. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het helder. Morgen eerst een beetje regen. Morgenmiddag dan is het droog en 23 graden.
3: En dan nog even de situatie op de weg A2 Utrecht richting Amsterdam. Tussen Amsterdam-Zuidoost en knooppunt Amstel 6 minuten. A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch tussen Culemborg en Zaltbommel 13 minuten. A12 Utrecht richting Arnhem tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Lunette 35 minuten. Het allemaal in verband met wegwerkzaamheden. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Houten-Oost en knooppunt Oude Rijn 11 minuten. En A12 Arnhem richting Utrecht tussen knooppunt Lunette en knooppunt Oude Rijn 12 minuten. A27 Utrecht richting Almere tussen Utrecht-Noord en Hilversum 6 minuten. En de A27 Utrecht richting Gorinchem tussen Hagestein en Noorderloos 11 minuten vertraging. H27 Utrecht richting Breda tussen Noorderloos en Werkendam 9 minuten. En de A28 Utrecht richting Amersfoort tussen Utrecht en Afrit Den Dolder is 7 minuten. Als laatste A28 Amersfoort richting Zwolle tussen Harderwijk Zuid en Afrit Elspeet 5 minuten vertraging.
4: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

Dat doe ik altijd op een of andere manier gewoon videobellen. Maar die had ruzie gehad met een pak melk, zo te zien. Dus ik ga verder gaan met hetgeen waar hij mee bezig was. Maar succes, Fred. Goed zo, door met de muziek. We gaan nog even wat leuke platen draaien. Zit je te eten, eet smakelijk en geniet ervan. We zijn aangekomen bij mijn verdwaalde plaat van vandaag. We hebben het over Joni Bernal. Om er even lekkere zomerse muziek te draaien.

Pietje Oosterhuizen en kon vlieg met me mee. Ik zal dus even te kijken wat er vanavond op menu staat. Ik begrijp een witlofschotel en dat met slaafvinkjes erbij. Hartstikke lekker. Dus ja, zo om 6 uur lekker aanschuiven en heerlijk eten. Tot die tijd nog even lekkere Nederlandstalige platen. Onder andere deze van Yves Berendsen en terug in de

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Het kabinet komt met ingrijpende stikstofplannen, zeggen bronnen tegen de NOS. Zo wil de regering rond 20 grote natuurgebieden, zones van 1 kilometer, waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Het gaat bijvoorbeeld om de Veluwe, de Peel en de Utrechtse Heuvelrug. Rond kleinere gebieden gaat het niet om 1 kilometer, maar zones van maximaal 500 meter. Betekent dat boerenbedrijven volgens de plannen vernieuwen, verhuizen of verdwijnen. Daarnaast zouden er normen komen voor de hoeveelheid dieren die gehouden mag worden per hectare grond. Verdachten die laag opgeleid of werkloos zijn, krijgen gemiddeld zwaardere straffen. Dat blijkt uit onderzoek van het Kennisinstituut van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Ook komen deze verdachten eerder voor de rechter. Mensen met een sterkere sociaal-economische positie komen er vaker vanaf met een boete. De arbeidsinspectie heeft ingegrepen bij een uitzendbureau dat arbeidsmigranten levert aan slachthuizen en vleesverwerkers. Volgens de inspectie is er beslag gelegd op bankrekeningen en zo'n 20 panden in Duitsland. In totaal gaat het om zo'n 3,3 miljoen euro. Bronnen melden aan Nieuwsuur dat het gaat om het bedrijf RMS Meat Specialist uit Zierenberg. Dat heeft volgens de inspectie salarissen van uitzendkrachten verduisterd. Amerikaanse president Trump zegt snel te kunnen stoppen met Russische olie. Dat zei hij op de G7-top in Frankrijk, waar hij sprak met president Zelensky van Oekraïne. Vanwege de energiecrisis door Amerikaanse aanvallen op Iran had Trump de sancties tegen Rusland opgeschort, tot woede van Zelensky. Het weer. Het is droog en zonnig bij 19 tot 25 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en de temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden. Morgen begint zonnig in het oosten, in de rest van het land wolken en af en toe een bui. Het wordt zo'n 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Goedenavond. Justitie eist 4 jaar cel tegen een gevangenismedewerker die een gedetineerde zou hebben verkracht in Nieuwersluis. Dat gebeurde jaren geleden, zegt onze verslaggever.
2: En zij zou dat eigenlijk direct diezelfde dag nog aan meerdere mensen hebben verteld. Dus een vriend heeft ze bijvoorbeeld hevig geëmotioneerd opgebeld. En ook een medegedetineerde heeft ze ingelicht. En dat is ook nu 16 jaar later nog heel belangrijk, omdat die verklaringen door het Openbaar Ministerie nog steeds als bewijs worden gebruikt.
1: De verdachte ontkent. In Utrecht is de armoede gestegen. Het gaat om 4% van de huishoudens. Toch kunnen veel mensen met een laag inkomen rondkomen, zegt de gemeente, als ze gebruik maken van regelingen. Steeds meer maken daar gebruik van, ook al is er een groep die dat nog niet doet, zegt de gemeente. 3 mannen zijn opgepakt voor de ontvoering van een Spaanse man die onder andere in Utrecht is vastgehouden in een appartement. Het slachtoffer werd begin dit jaar niet alleen 2 dagen gegijzeld, maar ook mishandeld. Bij huiszoekingen in onder andere Utrecht is een vuurwapen gevonden. De politie sluit meer arrestaties niet uit. In Heerhugowaard bij Alkmaar is een man uit Utrecht opgepakt na een inbraak. Dat gebeurde vannacht bij een bedrijfspand. Hij vluchtte op een scooter, maar werd klemgereden. Een andere verdachte is nog altijd op de vlucht. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het helder. Morgen eerst een beetje regen. Morgenmiddag dan is het droog en 23 graden.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het kabinet komt met ingrijpende stikstofplannen, zeggen bronnen tegen de NOS. Zo wil de regering rond 20 grote natuurgebieden zones van 1 kilometer... waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Het gaat bijvoorbeeld om de Veluwe. Rond kleinere gebieden gaat het om zones van maximaal 500 meter. Dat is niet het enige, zegt politiek verslaggever Lars Geerts.
2: Zo komt er onder meer ook nog een norm voor het aantal koeien per hectare landbouwgrond dat je hebt. En dat gaat verschillen per grondsoort in Nederland. Zandgrond, dat is heel gevoelig voor stikstof, daar mag je dan minder houden. Klei, dat vind je vooral in het noorden van het land, ja, dat heeft er minder last van. Dan mogen dan meer koeien oplopen.
1: De nieuwe stikstofplannen betekenen dat boerenbedrijven kunnen vernieuwen, verhuizen of verdwijnen. Verdachten die laag opgeleid of werkloos zijn, krijgen gemiddeld zwaardere straffen, blijkt uit onderzoek van het Kennisinstituut van het Ministerie van Justitie. Ook komen deze verdachten eerder voor de rechter. Mensen met een sterkere sociaal-economische positie komen er vaker vanaf met een boete. Bij lokale asielprotesten duiken steeds weer dezelfde groepen mensen van buitenaf op. Het gaat om kleine, vaste groepen actievoerders, zegt onderzoeksredacteur Bas de Vries.
3: Een paar van die lokale takken hebben veel volgers, maar de meeste activiteit op die accounts die komt dan ook weer steeds weer van datzelfde groepje. En dan overlappen de volgers van die verschillende groepen elkaar ook nog. Dat lijkt voor de buitenwereld dat er heel veel activiteit is van een best wel brede groep, terwijl het in werkelijkheid steeds om dezelfde mensen gaat.
1: In een analyse van de NOS zijn in totaal 48 protesten onder de loep genomen, waarvan er meerdere uitliepen op geweld. Het Iraanse voetbalteam zegt dat het zich niet goed kan voorbereiden op wedstrijden in de VS. Het team verblijft in Mexico, maar speelde gisteren in Los Angeles. Ze waren er maar kort voor de wedstrijd. Ook mochten ze niet, zoals beloofd, in de VS blijven slapen. Het weer. Vanavond blijft het zonnig en droog. Vannacht daalt de temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Goedenavond. Justitie eist 4 jaar cel tegen een gevangenismedewerker die een gedetineerde zou hebben verkracht in Nieuwersluis. Dat gebeurde jaren geleden, zegt onze verslaggever.
2: En zij zou dat eigenlijk direct diezelfde dag nog aan meerdere mensen hebben verteld. Dus een vriend heeft ze bijvoorbeeld hevig geëmotioneerd opgebeld. En ook een medegedetineerde heeft ze ingelicht. En dat is ook nu 16 jaar later nog heel belangrijk, omdat die verklaringen door het Openbaar Ministerie nog steeds als bewijs worden gebruikt.
1: De verdachte ontkent. In Utrecht is de armoede gestegen. Het gaat om 4% van de huishoudens. Toch kunnen veel mensen met een laag inkomen rondkomen, zegt de gemeente, als ze gebruik maken van regelingen. Steeds meer maken daar gebruik van, ook al is er een groep die dat nog niet doet, zegt de gemeente. 3 mannen zijn opgepakt voor de ontvoering van een Spaanse man die onder andere in Utrecht is vastgehouden in een appartement. Het slachtoffer werd begin dit jaar niet alleen 2 dagen gegijzeld, maar ook mishandeld. Bij huiszoekingen in onder andere Utrecht is een vuurwapen gevonden. De politie sluit meer arrestaties niet uit. In Heerhugowaard bij Alkmaar is een man uit Utrecht opgepakt na een inbraak. Dat gebeurde vannacht bij een bedrijfspand. Hij vluchtte op een scooter, maar werd klemgereden. Een andere verdachte is nog altijd op de vlucht. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het helder. Morgen eerst een beetje regen. Morgenmiddag dan is het droog en 23 graden.
0: Bingo non-stop.

Het is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen. En ik heb niet eens gemerkt dat hij naar binnen is geslopen. Om jouw liefde uit te wissen en mijn wereld te vernielen, wil er niemand me vertellen dat ik alles heb.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het kabinet komt met nieuwe strenge stikstofregels rond natuurgebieden, melden bronnen aan de NOS. Zo mag er rond grote gebieden zoals de Veluwe in een zone van 1 kilometer minder stikstof worden uitgestoten. Bij kleinere natuurgebieden wordt die zone maximaal 500 meter. Het betekent dat boerenbedrijven moeten verdwijnen en dat als ze blijven bijvoorbeeld minder dieren mogen houden. De FBI zegt een terreuraanslag te hebben verijdeld bij het Witte Huis afgelopen zondag. President Trump vierde toen zijn 80ste verjaardag met een vechtsportevenement in de tuin van het Witte Huis. Correspondent Rudy Bauma vertelt wat de verdachten van plan zouden zijn geweest.
2: Ja, de verdachten hadden een nepdemonstratie aan de noordkant van het Witte Huis gepland en wilden vervolgens met drones met daaraan explosieve gebouwen in de omgeving van het Witte Huis aanvallen. En in de paniek die daardoor zou ontstaan, zouden mensen dan naar scherpschutters worden gedreven. Er zijn ook automatische wapens in beslag genomen.
1: Er zijn 5 verdachten opgepakt en er zijn nog 23 andere verdachten in beeld. Een Zweedse man moet ruim 4 jaar de cel in omdat hij zijn vrouw dwong tot prostitutie. De rechtbank acht bewezen dat hij zijn echtgenote onder druk zette door te dreigen met geweld en haar in de gaten hield met beveiligingscamera's. De twee woonden in een afgelegen deel in het oosten van Zweden. De Zweedse autoriteiten hebben 120 mannen geïdentificeerd die de man betaalden in ruil voor seks met zijn vrouw. Oranje-aanvalster Lynette Beresteyn heeft een contract getekend bij Real Madrid. In april had ze al bekendgemaakt te zullen vertrekken bij haar huidige club Wolfsburg. Beresteyn heeft getekend voor 3 jaar. Real Madrid geldt ook bij de vrouwen als een van de betere ploegen van Spanje. Het weer. Vanavond blijft nog zonnig en droog. Vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen bewolkt met in het noorden soms regen. In het zuiden blijft het droog en schijnt de zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedenavond. Justitie eist 4 jaar cel tegen een gevangenismedewerker die een gedetineerde zou hebben verkracht in Nieuwersluis. Dat gebeurde jaren geleden, zegt onze verslaggever.
2: En zij zou dat eigenlijk direct diezelfde dag nog aan meerdere mensen hebben verteld. Dus een vriend heeft ze bijvoorbeeld hevig geëmotioneerd opgebeld. En ook een medegedetineerde heeft ze ingelicht. En dat is ook nu 16 jaar later nog heel belangrijk, omdat die verklaringen door het Openbaar Ministerie nog steeds als bewijs worden gebruikt.
1: De verdachte ontkent. In Utrecht is de armoede gestegen. Het gaat om 4% van de huishoudens. Toch kunnen veel mensen met een laag inkomen rondkomen, zegt de gemeente, als ze gebruik maken van regelingen. Steeds meer maken daar gebruik van, ook al is er een groep die dat nog niet doet, zegt de gemeente. 3 mannen zijn opgepakt voor de ontvoering van een Spaanse man die onder andere in Utrecht is vastgehouden in een appartement. Het slachtoffer werd begin dit jaar niet alleen 2 dagen gegijzeld, maar ook mishandeld. Bij huiszoekingen in onder andere Utrecht is een vuurwapen gevonden. De politie sluit meer arrestaties niet uit. In Heerhugowaard bij Alkmaar is een man uit Utrecht opgepakt na een inbraak. Dat gebeurde vannacht bij een bedrijfspand. Hij vluchtte op een scooter, maar werd klemgereden. Een andere verdachte is nog altijd op de vlucht. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het helder. Morgen eerst een beetje regen. Morgenmiddag dan is het droog en 23 graden.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Bij een militaire oefening zijn 4 Nederlandse militairen gewond geraakt. Ze zaten tijdens die oefening in Duitsland in 2 militaire voertuigen die op elkaar botsten. De militairen zijn ter plekke behandeld en daarna naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De oorzaak van het ongeluk wordt door de Koninklijke Marechaussee onderzocht. Het kabinet komt met ingrijpende stikstofplannen, zeggen bronnen tegen de NOS. Zo wil de regering rond 20 grote natuurgebieden zones van 1 kilometer... waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Het gaat bijvoorbeeld om de Veluwe. Rond kleinere natuurgebieden gaat het niet om 1 kilometer... maar zones van maximaal 500 meter. Dat betekent dat boerenbedrijven volgens de plannen vernieuwen, verhuizen of verdwijnen. En daarnaast zouden er normen komen voor de hoeveelheid dieren die gehouden mag worden per hectare grond. Een Zweedse zestiger moet ruim 4 jaar de cel in omdat hij zijn vrouw dwong tot prostitutie. De rechtbank acht bewezen dat hij zijn vrouw onder druk zette door te dreigen met geweld. De Zweedse autoriteiten hebben 120 mannen geïdentificeerd die hem betaalden in ruil voor seks met zijn vrouw. De Arubaanse premier Mike Eman stopt er volgend jaar mee. De aankondiging komt als een verrassing op het eiland, ook binnen Emans eigen partij, de AVP. Eman zelf noemt zijn vertrek een zorgvuldig voorbereide generatiewissel, zegt correspondent Dick Draaier.
2: De officiële verklaring is dat Eman ruimte wil maken voor een nieuwe generatie en de overdracht zorgvuldig wil voorbereiden. En volgens diezelfde woordvoerder wilde hij zijn besluit juist niet vooraf breed bespreken, omdat mensen hem anders zouden proberen op andere gedachten te brengen. Dat is de officiële lijn van de partij.
1: Het weer dan nog. Vanavond blijft het zonnig en droog. Vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen bewolkt met in het noorden soms regen. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Goedenavond. Justitie eist 4 jaar cel tegen een gevangenismedewerker die een gedetineerde zou hebben verkracht in Nieuwersluis. Dat gebeurde jaren geleden, zegt onze verslaggever.
2: En zij zou dat eigenlijk direct diezelfde dag nog aan meerdere mensen hebben verteld. Dus een vriend heeft ze bijvoorbeeld hevig geëmotioneerd opgebeld. En ook een medegedetineerde heeft ze ingelicht. En dat is ook nu 16 jaar later nog heel belangrijk, omdat die verklaringen door het Openbaar Ministerie nog steeds als bewijs worden gebruikt.
1: De verdachte ontkent. In Utrecht is de armoede gestegen. Het gaat om 4% van de huishoudens. Toch kunnen veel mensen met een laag inkomen rondkomen, zegt de gemeente, als ze gebruik maken van regelingen. Steeds meer maken daar gebruik van, ook al is er een groep die dat nog niet doet, zegt de gemeente. 3 mannen zijn opgepakt voor de ontvoering van een Spaanse man die onder andere in Utrecht is vastgehouden in een appartement. Het slachtoffer werd begin dit jaar niet alleen 2 dagen gegijzeld, maar ook mishandeld. Bij huiszoekingen in onder andere Utrecht is een vuurwapen gevonden. De politie sluit meer arrestaties niet uit. In Heerhugowaard bij Alkmaar is een man uit Utrecht opgepakt na een inbraak. Dat gebeurde vannacht bij een bedrijfspand. Hij vluchtte op een scooter, maar werd klemgereden. Een andere verdachte is nog altijd op de vlucht. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het helder. Morgen eerst een beetje regen. Morgenmiddag dan is het droog en 23 graden.
0: Bingo non-stop.

zit alleen op mijn kamertje. Voor me ligt mijn dagboek. Een boekje vol met herinneringen. Sommige zijn heel fijn, maar andere zijn heel verdrietig.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De burgemeester van Wijk bij Duurstede is bezorgd over raadsleden die worden bedreigd vanwege de besluitvorming over een tijdelijke noodopvang. Volgens de burgemeester gaat er een lijst met adressen van raadsleden rond op internet. Vrijdag werden de ruiten van het gemeentehuis ingegooid en agenten werden bekogeld met zwaar vuurwerk. Tegen RTV Utrecht zegt burgemeester Doornenbal dat er een streep getrokken moet worden om de bedreigingen te stoppen. Bij een oefening met het Duitse leger zijn 4 Nederlandse militairen gewond geraakt. Ze zaten in 2 militaire voertuigen die op elkaar botsten. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De oorzaak van het ongeluk wordt door de Koninklijke Marechaussee onderzocht. 2 wethouders in Lelystad hebben zich schuldig gemaakt aan ongewenst en intimiderend gedrag. Dat staat in onderzoeken die de gemeente heeft laten uitvoeren naar klachten over de wethouders. De 2 zouden ook hebben bijgedragen aan een onveilige werksfeer. Zo zou 1 van hen zichzelf de baas en de enige deskundige hebben genoemd. De ander liet zich minder positief uit over de ambtelijke directie, zegt deze verslaggever van Omroep Flevoland.
2: Daarvan wordt gezegd dat hij gezegd zou hebben, het zijn allemaal randdebielen. En hij functioneert niet, ze moeten hem eruit flikkeren. En dan bedoelde hij daarmee ambtenaren.
1: De wethouders van Lelystad stapten in januari op na een urenlang debat over hun functioneren. Een Russisch oorlogsschip zou vanmiddag in het kanaal hebben geschoten op een Engels jacht. Volgens de Russen kwam het jacht te dicht in de buurt van het fregat. Er raakte niemand gewond en er is ook geen schade. De BBC meldt dat het jacht in de mist daar het schip was afgedreven. De Britse defensie onderzoekt het voorval. Het weer, het is droog en het komt vannacht af naar een graad of 12. Vanuit het westen raakt het bewolkt en morgen vooral in de noordelijke helft bewolkt en wat buien. In het zuiden droog en zonnig bij 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De burgemeester van Wijk bij Duurstede is bezorgd over raadsleden die worden bedreigd vanwege de besluitvorming over een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. Volgens de burgemeester gaat er een lijst met adressen van raadsleden rond op internet. Vrijdag werden de ruiten van het gemeentehuis ingegooid en agenten werden bekogeld met zwaar vuurwerk. Tegen RTV Utrecht zegt burgemeester Doornenbal dat er een streep getrokken moet worden. Twee wethouders in Lelystad hebben zich schuldig gemaakt aan ongewenst en intimiderend gedrag. Dat staat in onderzoeken die de gemeente heeft laten uitvoeren na klachten over de wethouders. De twee zouden ook hebben bijgedragen aan een onveilige werksfeer. Zo zou een van hen zichzelf de baas en de enige deskundige hebben genoemd. De ander noemde de ambtelijke directie randebielen. De wethouders van Lelystad stapten in januari op. Nu Feyenoord officieel eigenaar is van stadion De Kuip, wil de directie 10.000 extra zitplaatsen toevoegen. Ook zijn er plannen voor nieuwe toegangspoorten, betere horeca en het aanpakken van achterstallig onderhoud. Feyenoord heeft sinds deze maand de meerderheid van de aandelen van De Kuip en is daarmee de eigenaar. Er ligt ook nog een optie om het stadion te slopen en opnieuw te bouwen. Maar volgens Omroep Rijnmond richten de meeste plannen zich op het verbouwen van het huidige stadion. De pindakaasvloer keert terug in het Rotterdamse Museum Boijmans van Beuningen. De vloer wordt volgende maand opgebouwd als eerbetoon aan bedenker Wim T. Schippers, die vorige week overleed. Volgens het museum is er geen betere manier om Schippers te eren. De vloer was in 1969 voor het eerst te zien. Er zijn geen afspraken over het formaat van de vloer met een laag pindakaas, van merk naar keuze. Het weer nog. Het is droog en het koelt vannacht af naar zo'n 12 graden. Vanuit het westen raakt het bewolkt. Morgen vooral in de noordelijke helft bewolkt en buien. In het zuiden droog en daar schijnt ook de zon. Het wordt 20 graden in het noorden tot 25 in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
2: Naar bed met Lawrence Nicolaas.

Lip op de mijnen van Nick en Simon. Hey, goedenavond. Het is dinsdagavond. Een uurtje. Nou, ben maar door Nicolaas hier op de radio op Bingo FM. Fijn dat je erbij bent. We gaan genieten hoor. Met een fout momentje en droomcheck. En Gerard Joling. Dit is 24 uur verliefd. Je weet

Een gitaar in de nacht van Nelis Leeman. En het is tijd voor een fout momentje op deze dinsdagavond. Het is 10:50. Ja, we lopen iets uit. Maar dat maakt ook niet uit als je plezier hebt. Heb je zelf een suggestie? Laat

Yves Berendsen met Zin in Jou. Waar ik zin in heb, is lekker om te gaan slapen. Dankjewel voor het luisteren, ik hoop jij ook. Morgen ben ik er weer om 11 uur. Gaan we weer lekker met elkaar naar bed. De woensdag editie van Bep & Lawrence. Ik sluit af met Andy van der Leek. Zo wil ik wel 100 worden. Bye bye.

0: te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Het bedrijf dat de infrastructuur levert voor DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod dat het kabinet vorige maand oplegde. Het bedrijf Solvinity zou worden overgenomen door het Amerikaanse Kyndryl. Het nieuws zorgde voor veel onrust bij ICT-experts en Tweede Kamerleden, omdat er in de VS wetten zijn die ervoor zorgen dat Amerika de toegang tot DigiD dan zou kunnen blokkeren. Staatssecretaris Aarts verbood daarom na een advies de Amerikaanse overname. Volgens NRC wil het bedrijf achter DigiD nu de juridische grondslag van dat besluit weten. De burgemeester van Wijk bij Duurstede maakt zich zorgen over de veiligheid van de raadsleden. Die worden bedreigd vanwege de besluiten over een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. Volgens de burgemeester gaat online een lijst rond met adressen van de raadsleden. Vrijdag werden ook de ruiten van het gemeentehuis ingegooid. En agenten werden bekogeld met zwaar vuurwerk. Tegen RTV Utrecht zegt burgemeester Doornenbal dat er een streep getrokken moet worden om de bedreigingen te stoppen. Op de A2 bij Bokstel is vanmiddag een automobilist betrapt die 2 keer zo hard reed als maximaal is toegestaan. De man reed voorbij een politieauto met snelheden boven de 200 km per uur, terwijl 100 is toegestaan. De agenten hebben het rijbewijs van de man afgepakt. En op het WK voetbal heeft Frankrijk afgelopen avond gewonnen van Senegal. Tot enkele minuten voor tijd stond Frankrijk met 2-0 al voor. Maar ver in de blessuretijd wist Senegal te scoren. Niet veel later besliste Kylian Mbappé de wedstrijd door er 3-1 van te maken. In de allerlaatste seconde miste Senegal ook nog een kans. Rond deze tijd begint de wedstrijd tussen Irak en Noorwegen. Het weer, het is droog met weinig wind, 9 tot 15 graden. In de loop van de nacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Morgen is dan een bewolkte dag met in het noorden soms regen. Maar in het zuiden is het droog en daar is juist weer veel zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro moet 4 jaar de cel in. Volgens het Braziliaanse Hoge Rechtshof probeerde hij de VS over te halen zich te bemoeien met de rechtszaak die tegen zijn vader liep. In die zaak kreeg Bolsonaro senior 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen in 2022 had verloren. De zoon van Bolsonaro verhuisde kort voor die uitspraak naar de VS. Hij probeerde daar de regering van president Trump over te halen om onder meer sancties op te leggen aan rechters van het hof. Het bedrijf achter DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod dat het kabinet vorige maand oplegde. Het bedrijf Solvinity zou eigenlijk worden overgenomen door het Amerikaanse Kyndryl. Nieuws zorgde voor veel onrust bij ICT-experts en Tweede Kamerleden. Er zijn in de VS namelijk wetten die ervoor zorgen dat Amerika de toegang tot DigiD dan zou kunnen blokkeren. Staatssecretaris Aarts verbood na een advies de Amerikaanse overname. Volgens NRC wil het bedrijf achter DigiD nu de juridische grondslag van dat besluit weten. Op het WK voetbal heeft Frankrijk afgelopen avond gewonnen van Senegal. Tot enkele minuten voor tijd stond Frankrijk al met 2-0 voor. Maar ver in de blessuretijd wist Senegal nog te scoren. Maar niet veel later besliste Kylian Mbappé de wedstrijd uiteindelijk door er 3-1 van te maken. Inmiddels spelen op het WK Irak en Noorwegen tegen elkaar. Die wedstrijd is nog steeds bezig. En gratis lintjes die mensen bij de Verenigde Naties konden bestellen om hun steun te laten zien voor vluchtelingen, zijn allemaal op. Mensen konden via de site van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR zo'n blauw lintje bestellen in het kader van Wereldvluchtelingendag komende zaterdag. Volgens UNHCR hebben bijna 100.000 mensen dat inmiddels gedaan en zijn alle lintjes daarmee op. UNHCR spreekt van een enorme belangstelling van mensen om hun steun uit te spreken voor mensen die op de vlucht zijn. Het weer is droog met weinig wind en 9 tot 15 graden. In de loop van de nacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Morgen is het dan op veel plaatsen bewolkt, met in het noorden soms regen. Maar in het zuiden is het droog en schijnt ook veel de zon, tot 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: City Dijkers met het NOS Journaal.
2: Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel, omdat hij in de VS probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor tijden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen had verloren. De zoon van Bolsonaro verhuisde kort voor die uitspraak naar de VS. Hij probeerde de regering van president Trump over te halen om onder meer sancties op te leggen aan rechters van het hof. In Rijen in Brabant is een grote brand uitgebroken in een vrijstaand huis. Op beelden is te zien dat er flinke vlammen uit het pand komen. Het huis is door de brand ook deels ingestort. De brandweer weet nog niet of er nog iemand in het huis is. Volgens Omroep Brabant trekt de brand in Rijen ook veel bekijks. De brandweer heeft de straat afgesloten en mensen worden op afstand gehouden. Het cloudbedrijf achter DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod van het kabinet. Het bedrijf zou eigenlijk worden overgenomen door een Amerikaanse concurrent, maar staatssecretaris Aerts verbood die overname een maand geleden. ICT-experts hadden grote zorgen over de overname, omdat de Amerikaanse overheid dan mogelijk de toegang tot DigiD kan blokkeren of gegevens kan opvragen. Op de A2 bij Bokstel is een automobilist betrapt die 2 keer zo hard reed als maximaal is toegestaan. De man reed gistermiddag voorbij een politieauto met snelheden boven de 200 km per uur. 200 is toegestaan. De agenten hebben het rijbewijs van de man afgepakt. Het weer, het is droog met weinig wind. Het is 9 tot 15 graden momenteel. In de loop van de nacht neemt vanuit het westen de bewolking weer toe. Morgen is het dan op de meeste plaatsen bewolkt met in het noorden soms regen. Maar in het zuiden is het droog en is er veel zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.